0: een nieuw uur met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Het lichaam dat donderdagavond was teruggevonden in een graansilo in Frankrijk is wel degelijk van de vermiste Lee Hanna, zo is gebleken uit de autopsie. Onderzoek moet nog uitwijzen wat de doodsoorzaak is. Naar het meisje van 11 was een week met man en macht gezocht. Het kind verdween in de buurt van haar lagere school in een klein dorp in het zuidwesten van het land. Dinsdag is een man van 41 opgepakt op verdenking van haar ontvoering. De gewelddadige betoging vrijdagmiddag in Brussel is mogelijk op touw gezet door de extreem-linkse protestbeweging Antifa. Dat blijkt uit oproepen op sociale media. Er waren ook gelijkaardige oproepen door pro-Palestijnse groepen en een aantal linkse studentenverenigingen. Beide protesten, gericht tegen besparingen in het Franstalig onderwijs, zijn branden gesticht, auto's en straatmeubilair vernield en agenten aangevallen. Volgens de ordediensten hadden betogers ook molotovcocktails bij zich. De politie moest ook een aantal uitgangen van station Brussel Centraal afsluiten uit veiligheidsoverwegingen. Uiteindelijk is een 100-tal railschoppers voorlopig opgepakt. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Horion naar het openbaar psychiatrisch zorgcentrum in zijn gemeente. Horion, die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden, mag de gevangenis nu verlaten met een enkelband. Hij zou een plaats krijgen in een forensisch psychiatrisch centrum in Sint-Truiden, maar is daar geweigerd. Ook in Lanaken is Horion niet welkom. Keulen verwijst naar het negatieve advies van het Openbaar Ministerie dat de serie moordenaar een tikkende tijdbom noemt. Hij zegt ook nog dat er nog geen formele beslissing is genomen over de komst van Horion. Tot zaterdagochtend 8 uur zal er hinder blijven voor zeeschepen die de haven van Antwerpen-Brugge willen binnen- of uitvaren. Door een nieuwe stakingsactie van de zeeloodsen is er onvoldoende personeel aanwezig. Een 50-tal schepen liep sinds vrijdagmorgen al vertraging op. Het gaat om een actie van de socialistische vakbond ACOD. Begin dit jaar en vorig jaar staakten de loodsen ook al tegen de hervorming van hun pensioenstatuut. En in de Giro Donne gaat Anna van der Breggen in de roze trui.

0: het slotweekend in. De Nederlandse kwam in de vrijdagetappe ten val, maar kon de schade beperken. Ze leidt nog steeds met een minuut voor op Demi Vollering. De zevende rit was voor de jonge Française Célia Géry. Die was in een klein vluchtersgroepje sneller dan Lucinda Brandt. De nacht is overwegend droog en rustig met opklaringen en minimaal tot 12 graden. Zaterdag af en toe een bui en temperaturen tot 19 graden.
1: Een nieuw uur met de grootste hit.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory. De beste muziek
2: hoor je hier.

0: Het lichaam dat donderdagavond was teruggevonden in een graansilo in Frankrijk is wel degelijk van de vermiste Lihana, zo is gebleken uit de autopsie. Onderzoek moet nog uitwijzen wat de doodsoorzaak is. Naar het meisje van 11 was een week met man en macht gezocht. Het kind verdween in de buurt van haar lagere school in een klein dorp in het zuidwesten van het land. Dinsdag is een man van 41 opgepakt op verdenking van haar ontvoering. De gewelddadige betoging vrijdagmiddag in Brussel is mogelijk op touw gezet door de extreem-linkse protestbeweging Antifa. Dat blijkt uit oproepen op sociale media. Er waren ook gelijkaardige oproepen door pro-Palestijnse groepen en een aantal linkse studentenverenigingen. Bij de protesten, gericht tegen besparingen in het Franstalig onderwijs, zijn branden gesticht, auto's en straatmeubilair vernield en agenten aangevallen. Volgens de ordendiensten hadden betogers ook molotovcocktails bij zich. De politie moest ook een aantal uitgangen van station Brussel Centraal afsluiten uit veiligheidsoverwegingen. Uiteindelijk is een 100-tal relschoppers voorlopig opgepakt. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Horion naar het openbaar psychiatrisch zorgcentrum in zijn gemeente. Horion, die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden, mag de gevangenis nu verlaten met een enkelband. Hij zou een plaats krijgen in een forensisch psychiatrisch centrum in Sint-Truiden, maar is daar geweigerd. Ook in Lanaken is Horion niet welkom. Keulen verwijst naar het negatieve advies van het Openbaar Ministerie dat de serie moordenaar een tikkende tijdbom noemt. Hij zegt ook nog dat er nog geen formele beslissing is genomen over de komst van Horion. Tot zaterdagochtend 8 uur zal er hinder blijven voor zeeschepen die de haven van Antwerpen-Brugge willen binnen- of uitvaren. Door een nieuwe stakingsactie van de zeeloodsen is er onvoldoende personeel aanwezig. Een 50-tal schepen liep sinds vrijdagmorgen al vertraging op. Het gaat om een actie van de socialistische vakbond ACOD. Begin dit jaar en vorig jaar staakten de loodsen ook al tegen de hervorming van hun pensioenstatuut. En in de Giro Donne gaat Anna van der Breggen in de roze trui het slotweekend in. De Nederlandse kwam in de vrijdagetappe ten val, maar kon de schade beperken. Ze leidt nog steeds met een minuut voor op Demi Vollering. De 7e rit was voor de jonge Française Célia Géry. Die was in een klein vluchtersgroepje sneller dan Lucinda Brandt. De nacht is overwegend droog en rustig met opklaringen en minimaal tot 12 graden. Zaterdag af en toe een bui en temperaturen tot 19 graden.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek.

0: aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Hallo iedereen, ik ben Van Groveren en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijf bij Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Dit is Radio Memory's hitschijf.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank Van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 30 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
2: Waar zijn al die mooie jaren?
1: De zomerbarbecue aan 25 euro. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
3: Radio Memory.
0: Goedemorgen.

0: kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: De Vlaamse regering maakt 119 miljoen euro steun vrij voor Volvo-cars in Gent. Minister-president Matthias Diependalen heeft dat laten weten aan de hoofdzetel van Volvo in Zweden. Dat schrijven meerdere kranten. De topman van Volvo noemde de Belgische vestiging onlangs te duur. Met de Vlaamse steun kan Volvo de fabriek moderniseren en digitaliseren. Maar Volvo krijgt het geld pas als ze ook echt investeren in Gent. Warenhuisketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de federale overheidsdienst werkgelegenheid. Aldi wil op zondag openen tot 1 uur 's middags, maar dat is tegen de arbeidswet, behalve aan de kust en in toeristische centra. Er ligt een wettekst klaar om de abortustermijn te verlengen van 12 naar 14 weken. Het is een compromis tussen alle meerderheidspartijen en het is echt een grens, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde in het Nieuwsblad. Ze wil wel een uitzondering maken voor slachtoffers van verkrachting. Zij zouden een zwangerschap tot 18 weken kunnen afbreken. De VS hebben vannacht Iran aangevallen, onder meer op radarinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran heeft als antwoord vijandige militaire basissen gebombardeerd. Zo ging het luchtalarm af in Bahrein en ook Kuwait is aangevallen met raketten en drones. Dat land bestelt bij de VS trouwens voor 2 miljard dollar aan drones en detectieapparatuur. De Russische luchtafweer heeft vannacht opnieuw 90 drones onderschept in de buurt van Sint-Petersburg. Daar is op dit ogenblik een belangrijk economisch forum. Oekraïne voert zijn droneaanvallen op als antwoord op de dagelijkse bombardementen van Rusland. Maar ondanks die ruime zegen zijn de Belgische voetbalvrouwen nog niet dichter bij de eerste plaats in een groep. Leider Schotland won zelf ook met 6-0 van Israël en behoudt zo een beter doelpuntensaldo. Geregeld regen bij 19 graden vandaag en er is zelfs kans op onweer. Morgen zo goed als droog, daarna weer meer regen, maar iets zachter.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa, op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop, €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren, samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
5: Ik zie

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 bent u van harte uitgenodigd op de Kids Day 2026. In de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een organisatie van Fun for Life Springkastelen. Er is een pop-up bar met gratis toegang. De ingang tot de Kids Village is €8 per kind. En er zijn optredens van Frank van Damme, Showspot en Femix, zanger Nico en de Kids Party DJ. Clown Marcelino, Airbrush Tattoo en Kindergrimmes de ganse middag door. En voor de food and drinks zorgen Tante Lies ijskar, Tatti Chocolati, Streetfood Architects en zoete en hartige snacks. Kids Day 2026. Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 in de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een dag vol muziek, plezier en springkastelen.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: De Vlaamse regering maakt 119 miljoen euro steun vrij voor Volvo Cars in Gent. Minister-president Matthias Diependaele heeft dat laten weten aan de hoofdzetel van Volvo in Zweden. Dat schrijven meerdere kranten. De topman van Volvo noemde de Belgische vestiging onlangs te duur. Met de Vlaamse steun kan Volvo de fabriek moderniseren en digitaliseren. Maar Volvo krijgt het geld pas als ze ook echt investeren in Gent. Warenhuisketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de federale overheidsdienst Werkgelegenheid. Aldi wil op zondag openen tot 1 uur 's middags, maar dat is tegen de arbeidswet, behalve aan de kust en in toeristische centra. Er ligt een wettekst klaar om de abortustermijn te verlengen van 12 naar 14 weken. Het is een compromis tussen alle meerderheidspartijen en het is echt een grens, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde in het Nieuwsblad. Ze wil wel een uitzondering maken voor slachtoffers van verkrachting. Zij zouden een zwangerschap tot 18 weken kunnen afbreken. De VS hebben vannacht Iran aangevallen, onder meer op radarinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran heeft als antwoord vijandige militaire basissen gebombardeerd. Zo ging het luchtalarm af in Bahrein en ook Kuwait is aangevallen met raketten en drones. Dat land bestelt bij de VS trouwens voor 2 miljard dollar aan drones en detectieapparatuur. De Russische luchtafweer heeft vannacht opnieuw 90 drones onderschept in de buurt van Sint-Petersburg. Daar is op dit ogenblik een belangrijk economisch forum. Oekraïne voert zijn droneaanvallen op als antwoord op de dagelijkse bombardementen van Rusland. En de Red Flames hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg gewonnen met 6-0. Maar ondanks die ruime zegen zijn de Belgische voetbalvrouwen nog niet dichter bij de eerste plaats in de groep. Want leider Schotland won zelf ook met 6-0 van Israël en behoudt zo een beter doelpuntensaldo. Geregeld regen bij 19 graden vandaag en er is zelfs kans op onweer. Morgen zo goed als droog, daarna weer meer regen, maar iets zachter.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Hallo iedereen, ik ben Van Groveren en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijf bij Radio Memo.

Ja, een persoonlijke ontmoeting hebben wij nog niet gehad, denk ik. Misschien wel in een verleden of hoe of wat. Maar ja, het maakt niet uit. Ik zeg gewoon tegen jullie, pleased to meet you. Glad to know you. I'm Kitty Grant uit ons centraal jaartal 1983 alweer. Van harte welkom in drie decennia popmuziek onder de noemer Hit Revival. We zijn er weer bij met hits van Jovanotti, The Richie Family, Time Bandits, Whitney Houston, Axis, In Excess. En we hebben ook onze bastard van deze week. En omdat er heel wat mensen zeiden van, ja, vroeger ging je naar de jaren 60. Wel, vandaag gaan we naar 1965. Maar eerst deze nog even van Delegation. Put a little love on me.

0: groep. Ja, aangevoerd door de tienerbroers Bell destijds uit New Jersey kwamen ze. Wel, die begonnen al in 1964 als een traditionele jazzformatie. Eigenlijk genaamd de Jazzy Jacks. Maar tegen het einde van het decennium ontwikkelden ze hun kenmerkende funk sound en brachten ze hun debuutalbum uit onder een heel andere naam. Een nieuwe naam, genaamd Kool & The Gang. En sindsdien hebben ze wereldwijd meer dan 70 miljoen albums verkocht, waaronder het album In The Heart uit 1983. Met daarop onder andere de net gedraaide Straight Ahead. Hier in Hit Revival, drie decennia popmuziek in één uur. Govanotti hadden we ook nog met Libra Lanima daarvoor. En zo dadelijk trekken we terug naar ons centraal jaarstal 1983 met de Time Bandits. We hebben ook nog daarvoor Sedina en de Ritchie Family.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
4: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Radio Memory.
6: Goedemorgen.
7: Dit is Hit Revival.
8: Get your dancing shoes on.
7: Hit Revival.
9: Maximum music.

Dat is dan nog heel mooi. I'm only shooting love. Want tegenwoordig, ja, hoe ze bezig zijn bijvoorbeeld in Libanon, in Oekraïne, zeg maar. Ja, het is huilen met de pet op natuurlijk. Hè. Het is helemaal iets anders. Ze zouden beter met liefde schieten. Het zou er een betere wereld van maken natuurlijk. Time Bennett hoorde je met I'm only shooting love. En in Nederland, waar van ze vandaan komen, ja, daar scoorden ze minder goed dan bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland. Nummer 1 was het daar. 16 weken bleven ze erin staan in de hitparade. En in België een 8e plek met 8 weken. In Nederland maar een 10e. Ja, en deze zijn verloren. Och, garme. Ja, je had maar naar de hit revival moeten luisteren.

0: Cafe Racers was een studioalbum van Kim Carnes, uitgebracht in ons centraal jaartal. Het album leverde 3 hitsingles voor haar op in de Verenigde Staten. Invisible Hands, You Make My Heart Beat Faster en I Pretend, die in verschillende Billboard hitlijsten wel terechtkwamen. De Universal Song, ook een track van dat album, werd alleen als single uitgebracht in Europa, waaronder in West-Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België, Nederland en Scandinavië. Het nummer I'll Be Here Where the Heart Is stond op de succesvolle soundtrack ook van Flashdance, die 6 keer platina behaalde en een Grammy Award won voor Best Album of Original Score Written for a Motion Picture. En dat tijdens de 26e jaarlijkse Grammy Awards. Kim Carnes' album was ondertussen wel een commerciële flop, want het bleef steken op een 97e plaats in de Billboard albumlijst.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO De Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO De Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Hij is er.
5: Hij is er.
4: De Radio Memory App.
5: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
4: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
9: Goedemorgen.
10: Nobody plays a better variety of music.
11: This is Hit Revival.

0: Vlaamse regering maakt 119 miljoen euro steun vrij voor Volvo Cars in Gent. Minister-president Matthias Diependaele heeft dat laten weten aan de hoofdzetel van Volvo in Zweden. Dat schrijven meerdere kranten. De topman van Volvo noemde de Belgische vestiging onlangs te duur. Met de Vlaamse steun kan Volvo de fabriek moderniseren en digitaliseren. Maar Volvo krijgt het geld pas als ze ook echt investeren in Gent. Warenhuisketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de federale overheidsdienst werkgelegenheid. Aldi wil op zondag openen tot 1 uur 's middags, maar dat is tegen de arbeidswet, behalve aan de kust en in toeristische centra. Er ligt een wettekst klaar om de abortustermijn te verlengen van 12 naar 14 weken. Het is een compromis tussen alle meerderheidspartijen en het is echt een grens, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde in het Nieuwsblad. Ze wil wel een uitzondering maken voor slachtoffers van verkrachting. Zij zouden een zwangerschap tot 18 weken kunnen afbreken. De VS hebben vannacht Iran aangevallen, onder meer op radarinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran heeft als antwoord vijandige militaire basissen gebombardeerd. Zo ging het luchtalarm af in Bahrein en ook Kuwait is aangevallen met raketten en drones. Dat land bestelt bij de VS trouwens voor 2 miljard dollar aan drones en detectieapparatuur. De Russische luchtafweer heeft vannacht opnieuw 90 drones onderschept in de buurt van Sint-Petersburg. Daar is op dit ogenblik een belangrijk economisch forum. Oekraïne voert zijn droneaanvallen op als antwoord op de dagelijkse bombardementen van Rusland. En de Red Flames hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg gewonnen met 6-0. Maar ondanks die ruime zegen zijn de Belgische voetbalvrouwen nog niet dichter bij de eerste plaats in de groep. Want leider Schotland won zelf ook met 6-0 van Israël en behoudt zo een beter doelpuntensaldo. Geregeld regen bij 19 graden vandaag en er is zelfs kans op onweer. Morgen zo goed als droog, daarna weer meer regen, maar iets zachter.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
4: Waar zijn al die mooie jaren?
3: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
5: Beste muziek.
6: Hoor je hier.
7: Radio Memory.
6: Jeremy Casale.
1: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
6: Cindy de Koeman.

0: La Ballade de Jean Zereux. En dat allemaal met Gérard Lenormand. En ik heb een gast vandaag. Ja, een gast.
1: Ja.
0: En hij kan heel goed zaai zingen.
1: Ja, zaaien, dat kan ik goed, blijkbaar.
0: Nee, maar dat wil ik gezegd.
1: Zaai. Overal een beetje zaaien.
0: Dus, Jeremy Casalé.
1: Ja, het is naar de klote vandaag. Ik ben er.
0: En voilà, om u aan te kondigen heb ik Sifflé sur la colline. En
1: zo'n slechte plaat.
0: En zitten daar nog altijd, allee ja, ik dacht eigenlijk te zeggen, zitten daar nog altijd van boven op die berg te fluiten? En waar is mijn boeketje wilde rozen naartoe?
1: Jongens, maar dat is al echt, ik sta verstomd, hè. Echt, ik dacht, ik ga vandaag de luierik zijn. Gisteren was ik de actief, want ik heb nog tot 11 uur hebben wij nog de langste liefde gedaan. En dan was het afgesloten. En dan nu dacht ik hier even zo gewoon op mijn gemak te zijn. Maar dat is dus niet waar, hè, met u.
0: Nee.
1: Oh, voilà, kijk. Maar ik sta nog op met een berg te fluiten, maar ze komt niet. Dus, ja.
0: Oké.
1: En de bloemen zijn al verwelkt ondertussen.
0: Lap.
1: Voilà.
0: Ik dacht dat je ze mee hebben vandaag.
1: Ja, nee, maar er hangen wel fladderende dingen rond de bloemen.
0: Oh ja, breng die dan een keer mee.
1: Voilà, misschien in het vervolg fladderende beesten meepakken. Dat is goed.

0: zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai.
1: En op dat melodieke gaat de weg terug naar beneden.
2: Voilà. Teleurgesteld. en ja, suf gefloten.
1: Ja. En de mensen kunnen bellen naar het nummer?
2: 02-669-660.
1: Ja, ja, dus en de lijn is voorlopig vrij.
2: Ah ja, want ik had gezegd dat ik hier in de luierik ging zijn vandaag, maar dat is niet waar. Je mag mij storen, je mag bellen vanaf nu. De voilà. Eerste die belt, die krijgt een handtekening van Aurélie. Voilà.
1: Amai. Juist?
2: Ja, juist. Kijk, hier zo. De eerste die belt, krijgt het. En anders, de tweede die belt, krijgt een flyer van Mailing Company. En de derde die belt, die krijgt een flyer van Les Folles de Gans. Voilà.
1: Ah ja, oké.
2: Okay. Ben benieuwd wie dat gaat bellen nu.
1: Ik denk dat je niet veel kandidaten gaat hebben.
2: Voilà, de eerste is binnen. Oh.

0: Tropicana met Wem. Een heel lange...
1: Een lange wat?
0: Intro ging ik zeggen, maar ik weet wat, die klopt. Dus...
1: Outro dan. Maar voilà. Ja, de intro was ook lang, hè?
0: Ja, de, ja. Ja.
1: Ik voel me bekeken.
0: O ja. En we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen.
2: Dag Geneke, dag Jeremy.
1: Dag Franske.
2: Het is helemaal. Rust weer daar.
1: Denkt ze dan bij u? Zo een beetje ja. Tussen de twee, zo. Twee niet wat dat wil doen. Wil het zon zijn, wil het geen zon zijn? Het is zo, ja. Twijfel.
2: Straks om 4 uur gaat terug regenen, heb ik gehoord.
1: Ja, oh, dat bij u, hè.
0: Ja.
2: Ja.
0: Alleen bij u en bij ons.
2: Ja, ik heb er weer maar gehoord. De eerste 10 dagen blijft het zo weer vervallig weer.
1: Ja, maar heeft hij niet gezegd een zeer plaatselijke bui?
2: Ja, dat kan.
1: Ik denk dat wel.
2: Ja. Zeg, ik ga de groetjes doen.
0: Ja, zeg maar.
2: Aan jullie beiden.
0: Ja.
1: Dank u.
0: Dank u.
2: Aan ons Hilleke. Aan mijn lief. Aan Kelly. Aan Marianneke. Aan mijn broer Doof en Anja. Aan Wendy, aan Viv, aan Gert, aan Tony Nancy, aan Daniel, aan Jan de Radioman, aan Rozeke. Ik zal zeggen, alle luisteraars en medewerkers van de radio, want anders wordt het te veel.
0: Oké. Okay.
2: Aan iedereen, dus dat moet niemand niet vergeten. Hè. Ah ja, aan Anneke mag zij niet vergeten. Die mag zij niet vergeten.
0: Nee, want anders gaat het onder uw voeten krijgen.
2: Ja, ik weet het, ja.
1: Zeg, heb jij de Rudolf genoemd?
2: Ja, ik heb de Doof en Anja genoemd, ja.
1: En Sammeke?
2: Ja, de hond niet mee.
1: Ja, de Sammeke de niet een hond. Hé, hey, hallo.
0: Ja.
2: Ah, ik doe, ik mag niet anders zijn, maar ik heb nog niet te doen. Ik heb gezegd, sommige de hele hond, ik mag niet anders te zeggen.
1: Ja.
2: Ik ben een rijden doof en niet een hond.
1: Ja, Sammeke moet het van ergens gezien hebben, hè. Moet eerlijk zijn, Frans. Hij slopt in de slaapkamer, die een hond, dus ja.
2: Nou, dat zal een beetje bellen.
1: Waarschijnlijk.
2: Ik heb dat mooie leken aanvraag van John Perra, hè.
0: Ja. Mm-hmm.
2: Dus, maar ik zal de titel wel vergeten.
0: De dag dat het zonlicht niet meer schijnt.
2: Ah ja, dat is heel wat, ja.
0: Tot dus, dan
2: ga ik, ja, dan ga ik jullie de lijn verhaal laten, andere mensen, dus.
1: Dat is goed.
0: Oké. Okay.
2: Tot morgen, Cindy?
0: Ja, nee. Ik ga naar John Dennis.
2: Ah ja, dat is juist dat verhaal gebouw,
0: ja.
2: Speelt elke morgen in de voormiddag, of?
0: Ik denk dat wel, ja. Ja,
2: ja, morgen, ja.
0: Om 10 uur.
2: Als ik niet weg ben, bel ik morgen.
0: Om 10 uur.
2: Gisteravond heb ik niet kunnen bellen, want ik was weg geweest met mijn zoon, met een kameraad. En we zaten om 6 uur in de frituur. En we hebben de wacht 40 minuten.
0: Amai.
2: Er stond 50 man aan te schuiven.
1: Amai.
2: Ja, dat is heel echt een goede frituur in Utrecht. Ja.
0: En heeft het gesmaakt?
2: En ik was maar 10 voor 8 thuis. Zeg, ja, nou kan ik niet meer bellen, dat is te laat.
1: Zeg, had het dan gesmaakt, Frans?
2: Ja, een hele goede frit, echt waar.
1: Allee dan. Het is de 40 minuten waard.
2: Met veel mayonaise op.
1: Ja, dat maakt het toch niet frieten meer, allee jong.
2: Ja, friet met mayonaise en dan, ja.
1: Ja, mayonaise met frieten.
2: En bitterballen hebben we gegeten.
0: Ah. Oké. Okay. Anja
2: bitterballen, maar schoon dus de dag graag als Anja.
1: Ja.
2: Ja. Dus, okay. Dat weten we nu allemaal, hè.
1: Verlassen.
0: Oké. Okay.
2: Oké, vrienden, tot de volgende.
1: Salutjes,
0: Frans.
2: Salut. Jo, dag.

0: al uw evenementen, groot of klein. Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten. Zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Goedemorgen.

0: De kleine vogel was speciaal voor Martien. En zij doet ook de groeten naar iedereen natuurlijk. En dan hebben wij nog telefoon gehad, maar de mensen zijn beschaamd precies. Ze durven niet aan telefoon. Allee, ze durven niet op de lijn komen.
1: Ik denk dat dat aan u ligt. Dat kan niet anders.
0: Is dat? Ik denk dat die bang zijn van u, want met mij lachen ze aan telefoon. Ik vind het echt raar. Ik zeg, wil je mij zien? Die ook babbelen. Nee.
1: Nochtans, verleden week heeft ze met mij gebabbeld. Dus.
0: Godverdomme.
1: En ik heb al een telefoontje gehad van de persoon.
0: Ah ja, maar ja, kijk. Dat is oneerlijk, hè. Dat is vals spelen.
1: Ja?
0: Nou, ik vind dat wel een beetje.
1: Ja, en zeg nu voor wie dat is.
0: Celeste.
1: En voor wie?
0: Celeste heeft een plaat gevraagd speciaal voor u. Dus al de rest kust onze botten. Het is speciaal voor Cindy. Dus niet jaloers zijn. Daar is niet tussen die twee. Ik weet niet wat. Maar speciaal voor
1: u. Het is een heel lieve dame. Echt
0: ja, maar ik hoop dat. Ik heb dat gehoord aan telefoon. Klinkt wel een heel lieve.
1: We hebben een heel goede band.
0: Mm-hmm.
1: Vandaar.
0: En van welk merk?
1: Een vriendschapsband.
0: Ah ja, oké. Okay. Dat is van Xink.
1: Ja, ik weet het.
0: Ja,
1: okay. Ik weet het.
0: Ja, maar het was Frank Galan, hè. Het was dat.

0: En dat was natuurlijk Frank Galland met...
1: Geen idee. Een liedje.
0: Land van mijn dromen.
1: Voilà, dat was... Oh, jee, jee.
2: Ja, sorry zeg, ik ben nog moe.
0: Ja, ik zie het precies.
2: Ja, maar ja, tot 11 uur en dan nog niet onmiddellijk gaan slapen. Dus het was hevig.
0: Ah ja, oké.
2: Voilà, en dan om 7 uur hebben ze een manke zot dat u wakker belt. Een zekere Stevens.
0: O ja. Om 7 uur?
2: Maar ja, die had dat beloofd aan Hilde, die heeft dat gedaan. En een gestoorde zot. Dus ja, van 7 uur ben ik al aan het vloeken thuis.
0: Oesje, oesje, oesje, oesje.
2: Dus ik ben nog een beetje
0: Maar ik ben ook om 7 uur opgestaan.
2: Ja, maar om 1 uur zijn we gaan slapen.
0: Om 12 uur.
2: Ja, ik zwijg. Het is goed.
0: En we gaan naar het Eurosong?
2: Dat is goed, maar we hebben wel nog iemand aan de lijn. Dus misschien moet Eurosong even wachten. Ja. We hebben Rosetta nog aan de lijn hangen.
0: Ah, maar dat wist ik dus niet, hè.
2: Ja, voilà. Zo moe. Rosetta, lach niet met mij. Zo moe ben ik dus, hè.
0: Ja, ja. Als je niet zet, weet ik dat niet, hè.
2: Rozeke, goeie... Nee, goeie mokker. Oh. Jongens, ga ik naar huis, Casalee. Zeg, als je uitgelachen bent, zeg het maar, hè.
3: Ja, goeiemorgen, Sindieken.
0: Dag, Rozeke.
3: Ik zou graag de roetje doen voor mijn beste vriendin, Ildeken.
2: Zeg dag, hè, Rozeke.
3: Goedemorgen.
2: Dat is een pijs, ja.
3: Voor Kelly, voor Marianne, voor Tommy en Nancy, voor Jeremy.
2: Ah, merci.
3: Voor Johan de radioman, voor Daniel, voor Rudolf Stevens en Liefruitje, Anjakken, voor Fransken en Vrouwken, voor Anneken, voor Geert en Vivian, voor Katrien en Erik, voor Wendy en Cindyken en alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen en voor alle medewerkers van Radio Memories.
0: Dan het is allemaal?
3: Ja, en dat zou alles zijn.
2: Zijn er zeker?
3: Jok.
2: Allee dan, verrooid.
3: Allee dan, verrooid met de gaat.
2: Verrooid met de... Ja, wie is de geit? Ik ben nu wel benieuwd.
3: Jij toch.
2: We gaan een spelletje spelen op de radio, Rozeke.
3: Nee, ik doe niet mee.
2: Ja, jij doet wel mee, jij hebt niks
3: te kiezen. Nee, ik doe niet mee, zeg het u. Ik heb mij dat verleden keer al gezegd.
2: Welke plaats zou je graag horen, Rozeke?
3: Ah, wel, ik heb het u gezegd. Van Danny D'Amaro.
2: Ja, maar Cindy heeft daar een probleem mee met Danny D'Amaro. Ze vindt hem niet.
3: Oh, maar je moet een ander draaien.
2: Daar zit nog in de kast, dus we gaan even zien wie dat er al uitgekomen is. De Yves Segers is er uitgekomen. Maar ik weet niet wat Cindy nu aan het doen is.
0: Ja, maar de plaat komt eraan, maar ah, ja, okay. Ik heb eerst nog even tijd nodig omdat niet in het systeem staat.
3: Ja, maar doe maar op je machine, dikke.
0: Voilà, dank u wel.
3: Want dat is niet te doen, hè, met Jeremy.
2: Zeg, zeg, zeg.
0: Ja, het is wel een flap uit.
2: Ja, ben nog niet veranderd, hè. Da?
3: Nee, dat duurt. Oma, dat duurt.
0: Hey, maar moet dat zijn als hij wel uitgeslapen is?
2: Dan is het nog 10 keer erger.
0: O ja.
2: Kende de
3: leeftijd? Oei, oei, met die vrouw, Sindieke. Liever gewoon kiksen.
0: Maar voor de rest valt dat wel goed mee, hè.
2: Ben ik een toffe?
3: Maar ja, ja. Voilà. Dat is ook een toffe gast.
2: Oh. Ik heb zo goed kunnen uitlokken dat je het zei, maar goed.
3: Ja. Nog een goede zaterdag.
2: Dat is goed.
0: Ja, voor u ook. En,
3: dankjewel, Sindieke en Jeremy.
2: Rozeke.
3: Ja, ja.
2: Hoe zit dat nou met jouw rechterkant?
3: Met wat?
2: Met jouw rechterkant.
3: Ah, wel, ik heb gisteravond me weer pijn gedaan. Gisteravond was zo goed, hè. En ik leg mijn zetel, ik wilde me draaien en ik had er weer af.
2: Doe me toch.
3: Ja.
2: Ah, wel, meer op uw linkerkant gaan liggen nu, hè.
3: Ja,
2: en
3: dat
2: past
3: kan
2: op
3: ik,
2: uw eigen.
3: Op mijn linkerkant, maar niet op mijn rechterkant.
2: Ah ja, nee, waarschijnlijk niet. Maar past op uw eigen, hè, Rozeke.
3: Ja, ja.
2: Allee, het is goed. En als je nu nog een keer valt, denk dan uw linkerkant ook.
3: Ja, dat is goed, hè, Jeremy. Merci,
0: ja, allee. Kom aan.
3: Allee, ja, maar ja. Salutjes,
2: hè. Salutjes. Ja,
0: salut.
2: Dat is toch medisch advies, hè, Cindy?
0: Ja, ja, maar...
2: Ah ja, oh,
0: ja, kom aan.
2: Hey, ik zou nog aan een goede dokter zijn, ze.
0: Ja, als je valt, pak dan een andere kant.
2: Pak een keer een andere, anders ja. Gans gebroken. Voilà.
0: Voilà. En we gaan dus nu naar het Eurosong.
2: Oké, dat is goed.
0: Met?
2: Johnny Logan, denk ik.
0: En Hold Me Now.
2: En Hold Me Now, voilà. Hè. Don't close.

0: dat was Hold Me Now van...
1: Johnny Logan.
0: Ja, en we hadden nog een verzoekje, dus van Roseke.
1: Ja.
0: En ik vind de plaat niet, maar ik heb iets anders gekozen van Danny Damarel. Okay. Niemand wint.
1: Niemand wint.
0: Ja.
1: Dat is jammer.
0: Want wie wint?
2: Dat is de beste wint.
0: Ja, want wie wint?
1: Wel...

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
2: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
3: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
4: Radio Memory.
5: De beste muziek.
1: Oeh. Hoor je hier. Alleen de grootste hits. Radio Memory. De mooiste muziekmix.
6: Voilà. Zee, weet, ik heb een klein roddelweetje over een collega van ons.
7: Just?
6: Ja, Daniel Fontaine.
7: Ah.
6: Die mens, is dus blijkbaar grote... Ja, hij is een grote fan geworden van Sammy Moore. En hij is dus nog op zoek naar een drinkbeker, dus een tas van Sammy Moore en een sjalleke van Sammy Moore.
7: Ah, maar...
6: Dus als er mensen zijn die Daniel kunnen helpen aan die zaken, hij zal heel blij zijn.
7: Maar ik denk dat er vandaag een optreden is van Danny. Van
6: Sammy?
7: Van Sammy, ja.
6: En dan kan hij daar naartoe. Dus Daniel, ga even naar het optreden van Sammy, dan kun je het zelf gaan halen. Allee, ja. Ik wou helpen, hè, man. Ondertussen hebben we nog telefoon gehad van Molly. En die doet de groeten, Cindy, aan u en aan mij.
7: Dank u.
6: Aan Katrien en Stom... Heet hij nu weer een ander lief? Katrien en Stomzie. Tjuter, maar die verandert van... Sylvieken, die krijgt ook de groeten. De Ronnie, Johan en Frida, Nancy en Jos. En aan haar zus Marijke wenste een spoedig herstel. En dan heeft ze er gewoon ook even alle luisteraars bijgeklatscht om niemand te vergeten.
7: Ah ja, ja, ja.
6: En jij mocht zelf een plaat kiezen van haar.
7: En ik weet, een van haar lievelingsplaten is Gratamen met In Jouw Ogen.
6: Ah wel. Voilà, speciaal voor Molly.

0: Kratamen met In Jouw Ogen. En we hebben iemand aan de lijn.
1: Ja. Je moet zijn lijn openzetten.
0: Dan, ja, dan, dat weet ik.
1: Dan, even kijken wie er aan de vis hangen langt. Hallo, met wie?
2: Hallo, Jeremy. Hallo, Cindy.
1: Kijk, is de grootste fan van Sammy Morris aanwezig.
2: Zeg, ja,
1: ben je blij met de oproep, Daniel?
2: Ik ben daar absoluut bij mee. Ik was in een tas thee aan het drinken, tas dat ik gekregen heb van mijn petekindje. En ik had mij verslikt door die oproep.
1: Zit, we hebben nog een kleine verrassing voor u.
2: Ah ja?
1: Nee.
2: Zeg, ja,
1: moet even luisteren.

0: interessant, hè? Dat is toch goed?
1: Oei, yeah.
0: Wacht, zie je? Yeah. Ondertussen is Cindy helemaal haar melk kwijt door mij.
1: Oei.
0: Zeg, wat vond je van de verrassing? Zijn er
1: draadjes? Ja, kijk, dat pakt mij, hoor. Dat pakt mij.
0: Ik dacht het wel.
1: Ja. Zeg, jullie doen dat daar al wat goed, hè?
0: Wat? Ah, wel, dankjewel voor die wat.
1: Cindy, die de vriendelijkheid zelf is. Jeremy, die de mensen zo een beetje uitdaagt.
0: Maar ik ben toch vriendelijk. Ik heb gezien dat jij dat keihard wou, die dingen. Dus ik vraag hulp aan de mensen.
1: Ja, ja, ja. Voilà. En toch moet ik er nog zelf omgaan, hè.
0: Ah ja, het is straks een optreden. Dus als grote fan gaat er daar toch wel aanwezig zijn, denk ik.
1: Het is te zien wat dat is, hè.
2: Ah, maar we zullen de info vragen aan Hilde. Ik weet dat zij het weet.
1: Ja, Hilde die weet dat sowieso, wat dat daar naartoe gaat.
0: Voilà. En anders moeten we aan Hilde vanavond, vragen dat ze het gaat halen.
1: Maar ik ben er zeker van, ik heb vanavond al iets anders te doen.
0: Ze is hier ook weer, zij.
3: Vanavond om 19.30 in de Foxy Foxtrot in Brakel treedt Sammy Moore op.
0: Voilà. Oei, ja, ik vind dat daar veel fucking voor komt. Foxy.
1: Ja, maar daar is hem blijkbaar slecht. Nee, dat mag niet.
0: Oh. Wow. Meneer Fontaine, wat is dat allemaal? We gaan het even zetten over uw platen, Daniel.
3: Herhaal dan
1: ons. Ja. Nee. Ik heb het wel een verspreking. Een slip of the tongue.
0: Ja, ze biedt een slip van Radio Memory weg, zeg. Daniel, welke plaat mocht het zijn voor u?
1: Ah wel, ik heb die speciaal voor jou gekozen, Jeremy. En het is een stevige rockplaat.
0: Ja.
1: En het heet eigenlijk Vergif in het Nederlands. Poison.
0: Oei. Wat moet ik daarvan uitmaken, Daniel?
1: dat ik eigenlijk ook een grote fan ben van u, hè.
0: Dat je een grote fan bent van en je wilt mij vergiftigen, dat is ook...
1: Ja.
0: Dus je wil mij een beetje vergiftigen, waarschijnlijk met de tas van Sammy Moore dan.
1: Ja, daar ga ik het inkappen en dan ga ik u laten drinken van de gifbeker.
0: Van de gifbeker, ah wel, dat is goed. Ik ga toch sowieso zien wat dat allemaal uitsteekt voordat ik iets aanpak van u.
1: Ah ja, dat is goed.
0: Daniel,
1: nog veel succes, hè.
0: Dank u wel. Salutjes. Yo. We gaan u plaats starten.
1: Salut. Da-da.
2: Dag Daniel. Dag.
1: Salut.
0: Dus moet je ook wel oppassen, hè, Cindy. Als hij een mens iets te drinken geeft.
2: Ja. Maar het is op u. Het is voor mij.
0: Ik deel graag.
2: Ik ga het niet pakken.
0: Oké, het is goed.

0: overheidsdienst werkgelegenheid. Al die wil op zondag openen tot 1 uur 's middags, maar dat is tegen de arbeidswet, behalve aan de kust en in toeristische centra. Er ligt een wettekst klaar om de abortustermijn te verlengen van 12 naar 14 weken. Het is een compromis tussen alle meerderheidspartijen en het is echt een grens, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde in het Nieuwsblad. Ze wil wel een uitzondering maken voor slachtoffers van verkrachting. Zij zouden een zwangerschap tot 18 weken kunnen afbreken. De VS hebben vannacht Iran aangevallen, onder meer op radarinstallaties bij de straat van Hormuz. Iran heeft als antwoord vijandige militaire basissen gebombardeerd. Zo ging het luchtalarm af in Bahrein en ook Kuwait is aangevallen met raketten en drones. Dat land bestelt bij de VS trouwens voor $2 miljard aan drones en detectieapparatuur. De Russische luchtafweer heeft vannacht opnieuw 90 drones onderschept in de buurt van Sint-Petersburg. Daar is op dit ogenblik een belangrijk economisch forum. Oekraïne voert zijn droneaanvallen op als antwoord op de dagelijkse bombardementen van Rusland. En de Red Flames hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg gewonnen met 6-0. Maar ondanks die ruime zegen zijn de Belgische voetbalvrouwen nog niet dichter bij de eerste plaats in de groep. Want leider Schotland won zelf ook met 6-0 van Israël en behoudt zo een beter doelpuntensaldo. Geregeld regen bij 19 graden vandaag en er is zelfs kans op onweer. Morgen zo goed als droog, daarna weer meer regen, maar iets zachter.
1: Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 bent u van harte uitgenodigd op de Kids Day 2026. In de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke, een organisatie van Fun for Life Sprinkelstelen. Er is een papa-bar met gratis toegang. De ingang tot de Kids Village is €8 per kind. En er zijn optredens van Frank van Damme, Showspot en Femix, zanger Nico en de Kids Party DJ. Clown Marcelino, Airbrush Tattoo en Kindergrimmes de ganse middag door. En voor de food and drinks zorgen Tante Lies ijskar, Tatti Chocolati, Streetfood Architects en zoete en hartige snacks. Kids Day 2026. Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 in de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een dag vol muziek, plezier en springkastelen.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Cindy De Koeman. Jeremy Casale.
7: Hallo iedereen, ik ben Van Groveren en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijf bij Radio Memory.

0: Waar zijn al die mooie? Ik vind dat er een beetje daarover.
1: Ja?
0: Zeeft hem.
1: Ja.
0: Nee, ja, Hilden is hier weer al komen zagen. Echt, dat is niet te doen. Kunt je niet buiten houden, hè?
1: Oh, heb je dat al gedraaid? Oh, dat vind ik heel schoon.
0: Weet je waarom dat ze dat schoon vindt? Het gaat over draadjes van Yves Segers. Hilden heeft nog één draadje dat nog vasthangt in haar kop. Weet je wat er gebeurt als je die losknipt?
1: Wil ik eigenlijk niet weten.
0: Ja, maar ik weet dat wel.
1: Ja, weet het jij wel?
0: Ja, dan valt naar oren naar beneden. Dan valt naar oren naar beneden. Dat is het enige draadje dat er nog in zit.
1: Ja, dus allee, ik denk dat jij straks slagen gaat krijgen.
0: Ja, ik zit toch officieel niet meer bij de radio, dus weet het, kan mij niet skillen. Ik doe wat ik wil. Maar we zullen het wel draaien voor Hilden, hè.
1: Ja, ik vind dat ook een schoolliedje.
0: Ja, maar ja.
1: Yves Segers met draadjes.
0: Voilà. Eigenlijk voor Hilden draadje.
1: Oh, amai. Dat is wel erg.
0: Maar nee.

0: de draadjes van Yves Segers ofwel het draadje van Hilde. Kan allemaal. Ik heb ondertussen nog een kleine mededeling, want Matthias Vergels is, jawel, aan het zoeken. Misschien wel naar jou. Dus als je in Pajottenland woont, Pajottenland is groot, en je kent verhalen van Pajottenland, mythes, sages of wat is het ook allemaal, dan moet je Matthias Vergels heel snel contacteren, want hij is daar een boek over aan het maken.
1: Ah, dat is dus wel interessant.
0: Ja, even
1: interessant
0: gewoon, via Instagram kan je hem gewoon opzoeken. Matthias Vergels, stuur die mensen eens een berichtje. Als je echt iets te vertellen hebt over het Pajottenland dat leuk is, misschien kom je dan in zijn boek.
1: Ja.
0: Altijd mooi meegenomen,
1: ja,
0: denk ik dan.
1: Ja, geen info.
0: Uw naam is in een boek, dat is toch wel. Dus ik ga proberen met het verhaal van het draadje van Hilde. Dat is ook een mythe uit het Pajottenland. Zien jij nog iets?
1: Ja, ja. Ik ben van de week bij Daniela geweest. Mm-hmm. En zij zei tegen mij van, deze wordt niet vaak gedraaid. En ja, dan moet je dus juist tegen mij zeggen. Dus ik ga ze draaien. Kiss me, mio amore. En dat allemaal van de Lovelets. Dus speciaal voor Daniela.
0: Voilà.

0: Kiss Me Mio Amore, de Lovelets. En ja, we hebben eigenlijk wel nog een beetje info ook. Oproep gezocht vrijwilligers voor SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen, Hoge Buizenmond, 219B. Door de warmte van afgelopen weken zijn er abnormaal veel dieren binnengebracht en hebben we handen tekort om ze allemaal te verzorgen. Indien iemand interesse heeft om eens bij te springen, dan graag een seintje, alstublieft. Voilà.
1: En via waar moeten ze een seintje geven?
0: Dus aan de vrijwilligers voor SOS Wilde Dieren.
1: Voilà. Dat is gewoon op Facebook dat ze dat kunnen zien.
0: Ja.
1: Voilà, hè. Kijk, zo simpel kan het zijn. Dan, ja, heb ik eigenlijk een plaat. Maar het heeft zo'n klein verhaal erachter. Want het is, ja, iedereen weet het, land staat in rep en roer. Want Margriet Hermans, ja, is er niet meer.
0: Nee.
1: Het was eigenlijk wel een icoon. Ik heb ze een paar keer mogen zien ook. Dat echt een super vriendelijke madame.
0: Die ik heb ook, ze ook een keer gezien.
1: Die maakte ook tijd voor haar fans. Ja. Dat was echt zo. Ik heb ze nu, de laatste keer dat ik haar gezien heb, was een optreden in Halle. En alle andere artiesten, dus Christophe, die maakt uiteraard tijd, maar een Nathalie Meskes, die hing nog heel vast aan haar manager en die de man liep door. En ja, plaats maken, ze moet door, ze moet naar de loge,
0: amai,
1: want ze moet door. En die liep gewoon mee, zeggende van, ja, sorry, ik heb geen tijd. En die was weg. En bij Margriet was er een slimme dat dat ook probeerde van, ja, kom, ze moet door, ze moet door. En Margriet heeft die mens weggeduwd. En hij zegt, zou ik hier wel beslissen dat ik doorga of niet? Ik kon hier eerst met die jongen op de foto. Dus de, echt, een madame die voor niks uit de weg ging ook.
0: Ja, maar, allee ja. Ze had ook zo'n bulderlach.
1: Ja, dat is ongelooflijk.
0: Iedereen kon eigenlijk
1: ik denk dat er zo geen twee bestaan.
0: Nee, ja,
1: dat
0: ja,
1: kan,
0: ja.
1: Alhoewel, Celine, ja, kan misschien nog haar mama opvolgen. Maar wat ik dan heel touchant vond, ze heeft er zelf een eind aan gemaakt. Ze heeft dat zelf beslist. Dat is ook weer al heel sterk om dat zelf te kunnen en te willen doen. Of te durven toch. Maar het plaatje dat ik gekozen heb om een afscheidsprintje op Facebook te zetten, want ja, iedereen deed het. Ik dacht, kom, ik zal ook maar meedoen. En het plaatje dat ik gezet heb, was dan met de tekst van niets houdt me tegen.
0: Ja.
1: En nu moet dat lukken dat Celine ook juist die plaat gekozen heeft op het doodsprintje van Margriet.
0: Ja, ik heb het ook gezien.
1: Ik vond dat zo mooi. Ja. En inderdaad, ja, nu kan ze vliegen over alle bergen heen. Dus ik wou toch wel een klein momentje speciaal voor Margriet in deze show ook. Niets houdt me tegen. En als je wil weten wat of hoe over Margriet, er staat ook een eerbetoon van onze DJ Mario.
0: Ja.
1: Dus ga ook even op onze SoundCloud kijken. Daar staat ook een mooi eerbetoon aan Margriet.
0: Ja, ik heb het gehoord. Allee, ik voilà, heb het live gehoord, want Gilde heeft het gedraaid.
1: Ja.
0: En allee, ja, het is heel mooi, maar...
1: Dus
0: ja,
1: als er mensen
0: er
1: zijn die
0: van,
1: het nog niet gehoord hebben, ga een keer naar onze SoundCloud, ga daar eens luisteren. Het is de moeite waard. En ik zou zeggen, Margriet, vliegt erop los hierboven. Hè.
0: Ja.
1: Ik denk wel dat ze gaan verschieten als ze begint te lachen hierboven, maar laat het maar lachen.

0: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
0: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
1: Ik zie je graag.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
1: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: vind ik een pracht van een plaat. Jij ook?
1: Ja. Ik zal maar ja zeggen. Ja, het is mooi, maar het is niet echt mijn ding. Dat nu niet. Ja, maar dat, ja.
0: Ja, ja.
1: Het
0: ja.
1: kan erdoor.
0: Voilà, vooruit. Voilà.
1: Zeg, maar ik vraag me wel af, 8 minuten, 20 seconden, onze babbelplaat. Ik vraag me af of we met eentje gaan toekomen, want als er hier iemand aan de lijn hangt, gelijk naar Rudolf. Mm.
0: Dag Rudolf.
2: Dag Pippo.
1: Het is niet waar, hè. Zeg, jij hebt dat gezien zeker, dat ik het even ben afgestapt, dat jij belt naar Cindy?
2: Ah, natuurlijk. Ik zeg, Cindy zegt, hij is er niet. Ik zeg, jongen, dat is niet het belangrijkste. Ik zeg, schrijf er maar uit.
1: Ah ja, voilà, dus zo. Hè.
0: Dus, dank u, hè.
1: Mag je nog een keer de studio uitwandelen, zeg. Die jongen toch.
2: Jongens, zijn motor, dat kon ik nou niet doen. Als Cindy er is, dan staat Cindy op de eerste plaats.
1: Ik ben trouwens nog altijd een beetje ambetant op u, dus laat mij gerust.
2: Ah, dat is goed.
1: Dan van 7 uur dat ik op uw kop moet letten. Allee, dat ik u moet horen van 7 uur 's ochtends.
2: Ah, voilà, jongen, dat is hier dat ik altijd van aan moet horen. Dus elke dag.
1: Ja, maar ik heb u toch niet gevraagd om mij wakker te bellen vanochtend?
2: Ja, wel, je hebt dat gisteren om gesprek.
1: Nee, Hilde heeft dat gezegd. Dus ik wil dat je morgen om 7 uur naar Hilde belt.
2: Ah, jong, dat doe ik het meisje niet aan.
1: Oh, wow, nee, dat doe ik het meisje niet aan. Natuurlijk niet.
2: Ik moet met Hilde op een goed bladje staan. Ik heb met haar iets gecomplefoest.
1: Hé, jij moet met mij nog samen optreden, hè, maat.
2: Ja, ik weet. Ah, wel, zo zijn wij altijd bezig.
1: Tijdens mijn optredens ga ik mijn tekst vergeten. Denk dat ik dat ga doen.
2: Ja, dat is vriendschap, hè.
1: Alexandertje, wat was dat nou weer? Ja. Stop hem dan met zijn mond vol tanden.
0: Ja, dat staat er daar wel. Jeremy, maar ja, weet je wat? Hij gaat voortzingen. Hij gaat voortzingen. Rudolf gaat voortzingen.
1: Ik weet dat niet.
0: Jawel.
2: Sindike, weet je wat? Ik zal de volgende keer, als ik de Engel Bewaarder breng met hem, dan ga ik het met het tweede couplet beginnen in plaats van met het eerste.
1: Smeerlap. Echt waar.
2: Je weet, ik durf dat, hè.
1: Ja, je doet van alles. Dat weten we.
2: Je kunt gewoon zeggen, je hebt al een en al vast. De tweede couplet begint van 10 kilometer, dan ben je weer thuis. Dus als je weet dat ik daarmee begin, dan moet je in één keer omschakelen naar couplet weer.
0: Ja. Dat gaat
1: een moeilijke zijn. Als je dat doet, maar echt, hoor, ik zeg je, hij is weer verkeerd. En ik zing gewoon hoe dat echt moet. Dan gaan ze zien wie dat echt een artiest is. Hè.
0: Ik heb ook een keer een micro gekregen. Ik wist van niks. Dus ik stond daar, ook wel. Ja, met Gilde. En hij stond in het midden. En met zijn micro van hier naar daar. Maar het probleem was, Gilde wist wel klikken dat ze gingen doen. Ik dus niet. Dus compleet. Allee, ja. Ik denk dat ik compleet de mist in gegaan ben. Maar
2: ja. Ja, maar mijn maat is daar getuige van. We hebben ons Hildeke ook een schooling gehad, maar jij bent een maatje, hè.
1: Hilde kan dat heel goed meezingen. Jij bent
2: een maatje.
1: Zo klonk het ongeveer.
2: Ja. Dus pas op. Als ze ons pakken, wij pakken terug, hè.
1: Ja, tuurlijk.
2: Dus, je weet, Casaleke, de goal komt nog, hè.
1: Ik heb mijn goal een beetje verkleind, dus je gaat serieus je best moeten doen.
2: Ik zal mijn best doen, is het goed?
1: Ja, dat is goed.
2: Ah, wel, dat is goed, maatje. Goed, ik doe de groetjes aan jullie twee in de studio daar. Jullie zijn goed bezig.
0: Ja,
2: ik heb expres een beetje langer gewacht dat ik niet kon bellen, omdat ik aan het genieten was, dus. Buiten in het zonnetje hier. En ik doe dan ook de groeten aan Hilde en aan Yves. Ook aan noemt dat Fenke? Godverdomme. Allee, jongen, noemt de man van Hilde weer al.
0: Yves?
2: Yves, ja.
1: Heb je dat toch net gezegd?
0: Ja.
1: Aan Hilde en Yves.
2: Ik ben met een kop ontpijnigen van wie mag niet vergeten en wie wel. Allee, aan de Yves, aan Hilde, aan Marianneke, aan jullie twee, aan Daniela, want die is ook aan het meeluisteren, aan Anneke, die is ook aan het meeluisteren, mijn broer Franske dus, hè, ons Peppeke, dus Bolleke de Beer, zoals ze hem noemen, aan, hoe noemen ze allemaal dus, wacht even, aan
0: Janneke niet vergeten, gehoord, dus. Want die is ook aan het luisteren, Janneke niet vergeten.
2: Oh, hey, Janneke, vanuit België, groetjes naar Nederland, toe daar in Veghel. Dus ons Janneke, ja, die vergeten we zeker niet.
1: Rudolf zegt dus, hey Janneke, een hele grote Janneke. Hallo, een groet uit België. Moet dat een beetje op het accent doen, hè, Rudolf?
2: Ja, maar dat kun je gaan beter, dat laat ik van u over, Pippo. Ga zijn met een verbeteraar, hè. Waarom denk je dat ik anders met een duo begonnen ben? Dus voor hetgeen ik fout doe, dan kan ik allemaal trek zetten.
1: Voilà, ik kan veel weg gaan.
2: Dus voilà. En gaat het dan nog kunnen, denk je?
1: We zullen wel zien.
2: En ik denk dat dat zo goed klikt tussen ons, omdat er van ons drie alle twee een serieuze hoek af is. Hè?
1: Ja,
0: je weet het toch?
2: Ja,
0: zelfkennis.
2: Ik, ik heb dat tot ontdekking gekomen toen ik zeker als alleen leerde kennen. Dus. Ben ik me daar bewust van geworden.
0: Bij mij was dat zo niet, ja.
2: Nee, nee, dat is waarom. En ja, en ik heb dan ook Wim Koremans, die heeft ook een paar keren, dus die doe ik ook de groetjes, want ik had hem dat ook al langer beloofd. Onze collega Daniel hebben we ook gehoord dus, hè.
0: Ja.
2: En dan Oskatrientje gaan we de groeten doen, zoals dus Anneke zegt, naar haar stoere bunker of...
0: Bink, ja.
2: Ja, voilà, naar haar stoere bink, ja.
1: Hey, laten we zeggen, met haar gespierde stilo.
2: Ja. En ja, dan voor de rest heb ik zeggen gewoon aan iedereen, ik wil absoluut niemand niet vergeten. Ik ga ons Anjaka natuurlijk niet vergeten, want anders krijg ik vanavond misschien geen lekker eten, dus hè.
1: Kinneklop.
2: Je moet zien, hè, je weet, de liefde van de man gaat door de maag, hè. Dat is een liedje, hè.
0: Ja, ja. Mm. Ria Valk.
2: Ja, voilà. Ja, ja. En dan, ik heb een pareltje gekozen, hoe kan het ook anders, van Wiltura. Met een knipoogje toe, want dat is ook de favoriete plaat van mijn collega van ons Hilde dus.
1: Oké, maar Stevens, we gaan toch even moeten tussenkomen, want je bent iemand vergeten.
2: Ja, vertel wie?
1: Ik zou zeggen, Cindy is met lijn 2 maar eens open. Hallo. Lijn 2.
3: Goedemorgen, Kevin.
1: Goedemorgen, Kevin.
0: Dag, Kevin.
2: Hey, Kevin. Oh, nee, het is nog niet gedaan, hè, joh.
1: Ja, er pakt u.
2: Ik ga
1: niet
2: van mijn kloten hebben, hè. Dag, Kevin. Zeg, Kevin, wij zijn alle twee zo blij dat we u horen, hè. Dus Jeremy, ik en natuurlijk ons Cindy ook. Hè. Welkom in de show, vriend.
3: Ja, inderdaad. Dag, Rudolf.
2: Ja, vertel eens.
3: Ik had graag een plaat aangevraagd.
0: Ja, en de welke?
1: Kevin?
0: De welke?
2: Welke?
1: Hij is ondertussen een telefoon aan het opeten. Kevin, nee. Hallo.
3: Nee, die kan mijn tv wel stiller gaan. Ik hoorde mijn twee keer.
1: Oei, twee Kevins, dat is erg.
2: Ja, ja, ja.
3: Nee, inderdaad. Ik had graag
2: Kevin, en ga jij een leuk plaatje aanvragen?
1: Maar binnen ga dan een keer zwijgen, Stevens.
2: Hé, staan. Oud gaat daar eens mee naar bakken. Ga met lessen nog een oud.
0: Welk plaatje?
2: Alexander.
1: Maar alleen.
0: Allee.
1: Ja, hier geraken we even niet meer uit.
0: Ja.
3: Ik had graag... Cindy?
0: Ja?
3: Ik wil geen naam praten. Ik had graag twee plaatjes gehad. Zowel Casalee met...
0: Alexander?
3: De Franstalige.
1: Maar die hebben we al gedraaid, hè, Kevin?
3: Ja. Ah, die hebben we al gedraaid. Oké, kijk. Dan worden het dus al Steven en Casalee met Alexander.
0: Oké.
2: Dus, Kevin, zing hem eens mee, ja. Alexander, die zit in de puree. Je zit...
3: Alexander, zit in de puree. Elke dag en ander. Echt Alexander.
2: Maar nu...
3: Goeie plaat.
1: Ja. Dat is een stoppen op een hoogtepunt. Goed.
2: Onze grote fan geworden, hè.
0: Oké, maar ik ga de platen draaien, dus Alexander, ja. En als de muren konden praten.
2: Ah, wel, ja, okay. Oké. Ik ga er al tussenuit. Cindy, Kevin en mijn Maltar, allemaal een goede dag. Fijn weekend aan iedereen en tot de volgende. Hè.
1: Ja, salut. Kevin.
3: Ja, Jeremy.
1: Heb jij nog iets te vertellen?
3: Heb ik nog iets te vertellen?
0: Ah, ja?
3: Hoe gaat het met jou, Jeremy?
1: Ja, daar gaan we niet over uitweiden op de radio. Goed, we gaan gewoon kort houden, goed.
0: Maar,
3: Goed, oké.
0: Je kondigt altijd aan, hè. Dus, doe maar.
3: Ik kondig altijd aan. En deze keer, Jeremy, gaat dat ook niet anders zijn als anders, natuurlijk. Mensen kunnen onze app gaan downloaden, nog altijd. Via de App Store, uiteraard kunnen ze dat doen. En mensen kunnen gaan bellen, uiteraard. Cindy, op welk nummer kunnen ze gaan bellen, uiteraard?
0: 02-66-99-660.
3: uiteraard mensen dus zeker doen. Kunnen trouwens de mensen de app al gaan downloaden via de nieuwe telefoon?
0: Ja, normaal gezien wel, hè?
3: Normaal gezien wel, oké. Dus ik zou zeggen, mensen met een nieuwe telefoon, zeker die app gaan downloaden. En natuurlijk mogen we natuurlijk niet vergeten, we gaan nu ook zeggen aan wie dat we de plaat moeten draaien. Dus voor Cindy, voor Rudolf Stevens en voor een zekere, ik ken hem niet zo goed, een zekere Casale of zo.
1: Ken ik ook niet, moet een ambetante mens zijn.
3: enorm.
1: Hela, zal het gaan, ja!
3: Dus voor Jeremy Calaré, voor mijn tante, mijn onkel en mijn nicht uiteraard.
0: Ah, zit in Spanje?
3: Inderdaad. Dus voor mijn tante, mijn onkel en mijn nicht. Voor u, Cindy, en voor alle mensen. En voor Ilde uiteraard. En natuurlijk ook voor alle mensen. Voor de moeder uiteraard. En ook natuurlijk voor alle luisteraars.
1: Ik vind nu wel... Kevin, je hebt dat plaatje nu wel twee keer opgedragen aan Cindy.
0: Ja.
1: Ik ben een klein beetje jaloers wel.
3: Ja, dat is ook nog voor Jeremy Cavalli.
1: Dank u. Dat is tof.
0: Oh, okay.
1: Zo dus, spontaan.
3: Ik ben graag volgende week terug bij. En hier is Alexander, die zit in de prille.

0: Is toch naar Parijs geweest, hè?
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar.
4: En dat wordt gevierd.
3: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
5: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
3: John Dennis, Frank Van Damme en Jonathan.
5: Maak jij me wakker als het over is, zal jij je dan...

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: Goedemorgen.

0: Zouden er nog verliefde mensen zijn?
1: Ik weet het niet. Maar ik denk wel.
0: Ja.
1: Normaal gezien toch wel. Hè.
2: Voilà.
1: En het is wel een heel mooi nummer, hè?
0: Ah, ja. De muur. Ja, ik weet een mooiere van Wiltura.
1: Ja?
0: Bella Africa.
1: Nee, tuurlijk.
0: Dus, maar ja, allee, dat is ook zo moeilijk, Dos. Bella Africa of De Vreugde van de Winnaar.
1: Dat zijn er twee dat ik niet graag hoor.
0: Oh, ik ga met Rudolf samenwonen, zeg. Goed, buiten dat, of verliefde mensen nog bestaan, ik weet het niet, maar wel mensen die platen aanvragen, zoals
1: Stonzi,
0: die heeft er hier ook eentje aangevraagd, speciaal voor u, Cindy, en het hele Memory Team. Dus dat is ook een beetje voor ons allemaal. En hij vraagt dan gewoon ook, ja, tjie toch Cindy aan.
1: Okay.
0: Is dat nu een aanzoek of wat? Maar het is van Isabelle A, dus het is een plaatje.

0: Isabelle A. en Cindy, voilà.
1: Voilà. Ja. En ja, toen eigenlijk de heel Vlaanderen in de rep en roer stond door het overlijden van Margriet Germans, is er in de Verenigde Staten ook nog iemand overleden, de rhythm and blues zanger Piabo Bryson. En hij werd 75 jaar. Hij is bij de meeste mensen vooral bekend als de zanger van de Oscar-winnende duetten uit Disney-klassiekers van de jaren 90, Beauty and the Beast uit de gelijknamige film en A Whole New World, en dat van hem ook. En,
0: van Aladdin.
1: Ja. Eind 91 werd zangeres Celine Dion gekozen om de ballade Beauty and the Beast te zingen. Zij stond op dat moment op het punt om door te breken in de VS. De ervaren Piabo Bryson werd erbij gehaald. En ja, wij gaan toch een beetje een ode brengen aan deze grote meneer.
0: Ja, wij kunnen niet anders, want vandaag zijn wij ook een beetje de Beauty and the Beast. Hè? Ik laat de mensen zelf invullen wie wie is.
1: Oké. Okay.
0: Maar ik kan zeggen dat Cindy soms een biest kan zijn, zeg.
1: Voilà.
0: Maar wel een lief biesje.
1: Ik ben wel dit voor mij vandaag.
0: Oh, kijk eens aan.

0: and Cindy. Ik weet niet dat ik nog ga mogen terugkomen.
1: Ik zal er niet goed over nadenken.
0: Dat is goed.
1: The Beauty and the Beast, Beabo Brightson en Céline Dion. De man is vorige week ook overleden. Mm-hmm. En ja, het is de tijd gekomen om bijna afscheid te nemen, hè?
0: Ja, ik zou zeggen, het is tijd om afscheid te nemen. Niet bijna, we gaan afscheid nemen. Het is, ja? Ja, het is de moment. Ik vind, we hebben dat hier lang genoeg recht gehouden. Nu is het aan de collega's.
1: Ja.
0: Voilà.
1: En de eerste is Danny de Groot.
0: Is het een Danny?
1: Ja.
0: Tjuh, en ik heb zijn kessetjes niet opgegeten.
1: Oei.
0: Ja, die heeft hier allemaal kessetjes liggen en die wordt boos als ik die opeet. Had dat geweten, ik had meer kessetjes gefred. God, dat denk ik toch. Tjuh. Nu moet ik er een paar mee pakken naar huis.
1: Maar het is wel een grote meneer, hè.
0: Zo groot is die ook niet. Dat is maar... Weet je waarom dat ze hem Danny de Groot noemen?
1: Nee.
0: Dat is voor zijn grote neus. Die... Ja, maar die...
1: Fijn,
0: maar die is zo'n jingle. Danny de Grote, bekend om zijn grote neus.
1: Ah ja.
0: Ja, ik weet dat allemaal. Ik heb er ook mee samengewerkt. Dus... En die heeft een grote neus, kan het verzekeren.
1: Maar...
0: Het is allee. Meer neus dan Danny eigenlijk. Danny de neus.
1: Wij doen wel veel voor de radio en die jingletjes en zo. En, ja. En de, ja.
0: En ons verdragen.
1: En die goed aangekondigd zo.
0: En ons verdragen en alles.
1: Ja, voilà.
0: Maar dat is gelijk met Rudolf, ik kan daar ook alles tegen zeggen die je weet dat het lachen is.
1: Ah ja, ah ja.
0: Voilà.
1: Oké, okay. Dus mijn tijd is gekomen om te gaan en de u ook. Dus we gaan afscheid nemen. Dus veel plezier met Danny. En ik ben er morgen niet.
0: Ja, ik ook niet.
1: Ja, maar, ik ben er normaal wel, maar nu ben ik er niet. Want ik ga naar de verjaardag.
0: Ik zit u zo in de knoop te brengen. Ik vind dat zo plezant.
1: Voilà, ik ga muziek draaien.
0: Manneke, salutjes.
1: Salut.

In Anderlecht heeft een grote brand gewoed aan een opslagplaats. Tot ver in de omtrek was een dikke zwarte rook te zien. De brand ontstond rond 7 uur vanmorgen aan een dak. De brandweer vroeg de omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en ook geen airco in te schakelen. Het gemeentelijk noodplan was een tijd lang van kracht. Ongeveer 50 omwonenden zijn ondergebracht in opvangcentra zoals die van het Rode Kruis. Rond 10 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware

0: Spreekt van een barbaarse aanval. Volgens plaatselijke media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon, volgens de Libanese overheid, 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de twee landen een staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouw en inheemse dieren- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond en het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot 1 miljard per jaar als de konijnenpopulatie niet wordt ingedamd. En Bernadette Chirac is overleden. Zij was de weduwe van Jacques Chirac, die president was van Frankrijk van 1995 tot 2007. Jacques Chirac overleed al in 2019. Bernadette Chirac was zelf ook politiek actief en was 35 jaar raadslid van het departement Corrèze. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. De bewolking neemt toe vanuit het westen en daarna gaat het ook regenen, temperaturen tot 18 graden. Morgen is het meestal droog met wolken en opnieuw tot 18 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue. Muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
5: Waar zijn al die mooie jaren?
4: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue. Zondag 7 juni in Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
6: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kruisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi, koppelteken Bjorn, @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
10: Tony de Groot.
11: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all 9, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

Fine Brown Frame. Het werd, voor zover wij kunnen nagaan, door Buddy Johnson voor het eerst uitgebracht in 1948. Maar in de loop der jaren verschenen een aantal covers, waaronder deze van Lou Rawls en Dinah Reeves, die bij ons wel de grootste hit was in 1989. En voor wat het Nederlandstalige taalgebied betreft, namen ook Sophie en Gunter Neefs destijds hun versie.

0: without you.
1: De echte naam van Cynthia Clay was eigenlijk Ineke Wouters, afkomstig uit Nederland, maar dankzij haar Belgische producer bij ons ook hitscorende met deze Lonely Without You uit de film De Verbrand.

zit er een vriendje mee zingen. Dat is niet zo moeilijk, hè. Die na-na-na-na-na, dat lukt ons nog wel. Wakefield, die bij ons een grote hit scoorde met Saturday Night, die moest plots op zoek gaan naar een waardige opvolger en kwam dan uit bij deze Sexy Eyes. De Music Machine heb je aanstaan, een uur lang de grootste hits. Als jij nog iets wil horen, wel, stuur het even door. Mail me naar degrootstehits@gmail.com.

Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 bent u van harte uitgenodigd op de Kids Day 2026. In de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een organisatie van Fun for Life Sprinkelstelen. Er is een pop-up bar met gratis toegang. De ingang tot de Kids Village is 8 euro per kind. En er zijn optredens van Frank van Damme, Showspot en Femix, zanger Nico en de Kids Party DJ. Clown Marcelino, Airbrush Tattoo en Kindergrimmes de ganse middag door. En voor de food and drinks zorgen Tante Lies ijskar, Tatti Chocolati, Streetfood Architects en zoete en hartige snacks. Kids Day 2026. Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 in de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een dag vol muziek, plezier en springkastelen.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.
6: Hier hoor je de grootste hits, de Music Machine.

Elke week weer een uur lang de grootste hits in de Music Machine. Wel, dit plaatje was met verve. De oudste voor dit uur, Dream Baby van Roy Orbison, kwam uit 1962. Zometeen Wiltura, Verboden Dromen, na de remake van The Sea of Love in de versie van de Honey Drippers.

Een uur lang de grootste classics. En daar mogen natuurlijk ook Nederlandstalige plaatjes niet in ontbreken. Wiltura bij ons met Verboden Dromen. En dan mag hij nu iets wat luider voor Freddy Fender.

It won't change the world. Ça va pas changer le monde. De hit van Joe Dassin uit 1975. Le costume blanc wordt hij ook wel eens genoemd. Dat is toch vrij duidelijk.

is een man die je waarschijnlijk ook nog wel kent van zijn andere hit, If Only I Could. Dit kwam uit 1989. Sit and Wait van Sydney Youngblood in The Music Machine. Ook ik ga wat zitten wachten op uw reacties. Al zijn er al een paar binnengelopen voor volgende week. Plaatjes die worden aangevraagd. Stel dat jij ook zo nog een plaatje hebt waar je bijvoorbeeld koude rillingen van krijgt wel. Laat het me gerust weten via degrootstehits@gmail.com. Degrootstehits@gmail.com en dan zit hij gegarandeerd volgende week in de show. Voor vandaag laat ik u met Elaine Page. If You Don't Want My Love. Tot volgende week.

In Anderlecht heeft een grote brand gewoed aan een opslagplaats. Tot ver in de omtrek was een dikke zwarte rook te zien. De brand ontstond rond 7 uur vanmorgen aan een dak. De brandweer vroeg de omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en ook geen airco in te schakelen. Het gemeentelijk noodplan was een tijd lang van kracht. Ongeveer 50 omwonenden zijn ondergebracht in opvangcentra zoals die van het Rode Kruis. Rond 10 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen om binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn al ruim 140 drones neergehaald. Woensdag was er ook al een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger

0: Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot 1 miljard per jaar als de konijnenpopulatie niet wordt ingedamd. En Bernadette Chirac is overleden. Zij was de weduwe van Jacques Chirac, die president was van Frankrijk van 1995 tot 2007. Jacques Chirac overleed al in 2019. Bernadette Chirac was zelf ook politiek actief en was 35 jaar raadslid van het departement Corrèze. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. De bewolking neemt toe vanuit het westen en daarna gaat het ook regenen, temperatuur tot 18 graden. Morgen is het meestal droog met wolken en opnieuw tot 18 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Hallo iedereen, ik ben Van Groveren en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijf bij Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Dit is Radio Memory's hitschijf.

ze hebben niet zoveel hits gemaakt, maar hun singles blijven natuurlijk wel hangen. Die andere was The Guitar King, waar ze mee een hit scoorden. Dit kwam in 1975, die andere grote hit uiteraard. Van Hang the Knife and the Jets, die horen ze met The Stan, The Gunman. U hebt het uiteraard weer door. We hebben niks anders dan muziek uit de jaren 70 in dit uur. Want dit is een nieuwe aflevering van The 70 Show met Electric Light.

het zijn van die nummers die je echt helemaal moet horen natuurlijk. Een van die schitterende songs. Het doet me een beetje denken aan de music van John Miles. En opmerkelijk, want John Miles die heeft ooit eens dit nummer gebracht tijdens een editie van Night of the Proms, een jaar of 10, 15 geleden zoiets, dacht ik. Je hoorde Electric Light Orchestra met een hit van hen uit 1978. En dankzij dit radioprogramma kom je nog eens uit radio vandaag. Je hoorde Mr. Blue Sky hier in de 70 Show. Niks anders dan muziek uit de jaren 70. En dit is er ook eentje van Karen Young.

0: in de jaren 70 haalden natuurlijk ook de Nederlandstalige liedjes de hoogste regionen van de hitparadrit. Hier was net geen nummer 1 hit bij ons in 1972 op naam van Wil Tura. Je hoort hem nog eens terug met Aan Mijn Darling. Trouwens, 1971 is het jaar waarin de BRT en de RTB beginnen met kleurentelevisie. Maar nog niet iedereen bedoel ik had een kleurentelevisie in die periode. En mocht je dan toch een kleurentelevisie gehad hebben, dan hebt u waarschijnlijk wel kunnen kijken naar de film Grease.
1: Your story sad to tell. A teenage ne'er-do-well, most mixed up

1971 kwam de kleuren-tv uit in ons land. En de BRT en de RTW die begonnen toen met kleurentelevisie. Maar nog niet iedereen had natuurlijk een kleurentelevisie. En de film Grease die zal wellicht iedereen in kleuren op televisie gezien hebben. Aangezien die in 1978 pas in de bioscoop was. Dus ik denk voor de eerste keer in de jaren 80 ergens op tv. Maar geef toe, iedereen heeft toch Grease gezien? Of niet soms. Als je nu uit de 70s, de 80s of de 90s komt. Je hoorde nog eens een nummer uit de film Grease. Want het waren niet alleen John Travolta en Olivia Newton-John die muziek maakten voor de film. Dat was Frankie Avalon. Maakte op jonge leeftijd trouwens al heel wat grote hits in de jaren 50. Maar dit was een nummer uit 1978. Beautiful of...

ze brachten hits uit de jaren 50 tot nieuw leven. Deze mensen was, hebben nog een aantal andere hits gemaakt ook. Dat waren natuurlijk de Darts. Die horen ze met Daddy Cool, oftewel The Girl Can Help It. Nummer uit de jaren 70 natuurlijk, want dit is de 70 Show. Met nu Brotherhood of

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid te wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

ik moet zeggen, vandaag in deze radioshow grasduinen we nog al de hele jaren 70 door. Maar we zijn toch wel een beetje blijven plakken op het einde van de jaren 70. Want dit was ook toen een hit bij ons in 1979. Dat waren natuurlijk de jongens van Mac. Later nog goed voor een stevige plaat op vijven in de jaren 80 vooral. Je hoorde ze met My Sharona. En dit hier moeten we dan weer uit het begin van de jaren 70 halen. Uit het prille begin van de carrière van Willy Sommers.

toch goed voor een handvol, of zeg maar twee handen vol grote hits in de jaren 70, deze meiden hier. Dirty Old Man moet waarschijnlijk wel de grootste hit uit hun carrière geweest zijn, maar dit nummer kennen we natuurlijk ook allemaal. Dat waren de Three Degrees. Je hoorde ze met dit nummer, dat was Take Good Care of Yourself. Ze hebben trouwens ook nog een aantal hits gemaakt in de jaren 80, deze Three Degrees, maar dat even ter info. Deze mensen gingen hier ook nog door in de jaren 80. Dit zijn natuurlijk ABBA. Je hoort ze met Does Your Mother Know?

Leuk nog eens terug te horen. Daarvoor is natuurlijk deze radioshow, de 70 Show. Niks anders dan de grote hits uit de jaren 70. Electric Light Orchestra hadden we met Living Thing. En dit hier is Mr. Neil Diamond.

0: Ooit heeft iemand een fantastische muziek gemaakt. Ook zijn carrière ging ongestoord verder in de jaren 80 natuurlijk. Dat was Neil Diamond. Je hoorde hem met de Longfellow Serenade. Ja, helaas, deze show met hits uit de jaren 70 zit er bijna op. Maar ik heb nog een heel mooie afsluiter voor je. Uit 1979 vandaan, gedaan door Toto. Je hoort ze nog eens met Hold the Line. Tot de volgende keer.
1: Dank u wel voor de bloemen. Voor het applaus. Meer moet dat niet zijn, hè.

In Anderlecht heeft een grote brand gewoed aan een opslagplaats. Tot ver in de omtrek was een dikke zwarte rook te zien. De brand ontstond rond 7 uur vanmorgen aan een dak. De brandweer vroeg de omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en ook geen airco in te schakelen. Het gemeentelijk noodplan was een tijd lang van kracht. Ongeveer 50 omwonenden zijn ondergebracht in opvangcentra zoals die van het Rode Kruis. Rond 10 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen om binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn al ruim 140 drones neergehaald. Woensdag was er ook al een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens plaatselijke media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon, volgens de Libanese overheid, 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de twee landen een staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouw en inheemse dieren- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond en het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort.

0: met wolken en opnieuw tot 18 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hoftermolen.

was er eentje van Laura Lynn en Marva Rode Roos in de sneeuw. Zaterdag 6 juni, iets over 2 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering van Studio NL hier bij Radio Memory. Ik neem je mee tot 4 uur, tot aan Rudolf Stevens. Met de beste Nederlandstalige platen uit Nederland en België. En over België gesproken, dit zijn de Kreuners. Ik wil je.

Oké, van de grootste successen, Corrie en de Rekels. Huilen is voor jou te laat. De volle plaat is origineel van Jannis. We hebben ze meegebracht door zanger Alex. En we draaien Adio Amore Adio. Jullie zijn massaal aan het luisteren. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaken. Doet er niet toe, hè. Radio Memory moet je met je meenemen. Goedenavond allemaal. En welkom erbij.

Ook deze mooie plaat stond vandaag in onze playlist, eentje van Petra. Mooi is het leven. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met Rudy de Wit met een hele mooie single. Oh jij, ja jij.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

origineel komt deze plaat van The Voice of Europe. Hè. Die Wally die er spijtig nog niet meer in ons midden is. We draaien de versie van Danny Fabri en Jou herken ik met gesloten ogen. En dit zijn de drie musketiers. Hè. Ik noem ze de Romeo's en we draaien Viva de Romeo's. Hey!

deze plaats zullen we Franske wel tevreden gemaakt hebben. Hè? Bobby Prins en Santa Maria. We gaan stilles aan richting reclame. Gaan we doen met de nieuwe single van Sabine en Paul Bruna. Met wat je diep treft in de tijd een grote hit voor Vultura. En dan draaien we nog geen even met O Lara in de tijd een grote hit voor Niels Sedaka en O Carol.

0: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
1: Waar zijn al die mooie jaren?
0: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675 of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.

ook een man met een prachtige stem die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is. We draaiden Paul Sever, De Hemel Stuurde Jou. Deze plaats stuurden we in de richting van Rooske daar in Assen, want ook zij zit te luisteren naar Studio NL. Deze meneer wordt in de tijd genoemd de playboy van het Vlaamse lied. Ik heb het over Jimmy Frey, die je nog kent van De Smaak van Je Lippen. Maar wij draaien massaal voor iedereen Saragossa.

0: In Anderlecht heeft een grote brand gewoed aan een opslagplaats. Tot ver in de omtrek was een dikke zwarte rook te zien. De brand ontstond rond 7 uur vanmorgen aan een dak. De brandweer vroeg de omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en ook geen airco in te schakelen. Het gemeentelijk noodplan was een tijd lang van kracht. Ongeveer 50 omwonenden zijn ondergebracht in opvangcentra zoals die van het Rode Kruis. Rond 10 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen om binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn al ruim 140 drones neergehaald. Woensdag was er ook al een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens plaatselijke media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon, volgens de Libanese overheid, 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de twee landen een staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouw en inheemse dieren- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond en het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot 1 miljard per jaar als de konijnenpopulatie niet wordt ingedamd. En Bernadette Chirac is overleden. Zij was de weduwe van Jacques Chirac, die president was van Frankrijk van 1995 tot 2007. Jacques Chirac overleed al in 2019. Bernadette Chirac was zelf ook politiek actief en was 35 jaar raadslid van het departement Corrèze. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. De bewolking neemt toe vanuit het westen en daarna gaat het ook regenen, temperaturen tot 18 graden. Morgen is het meestal droog met wolken en opnieuw tot 18 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en dans.

0: een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
2: hoor je hier. Radio
3: Memory. Hallo iedereen, ik ben Van Groveren en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijn bij Radio Memory. Radio.

Was er eentje van New Harris, Maria Magdalena. Zaterdag 6 juni, iets over 3 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Welkom in deel 2 van Studio NL. Tot 4 uur tot aan Rudolf Stevens. En net voor deze van New Harris hadden we de nieuwe hitskijf voor deze week. De nieuwe Danny de Rover met Waar zijn al die mooie jaren? Dat is een dame die vroeger woonachtig was in Alter Leibeek, hè? Vroeger haar artiestennaam was Annette en nu Anja van den Einde. We draaien Annette, een eerste lied.

0: De meneer Afonso uit Den Draten, je kent hem nog wel, Paul Roeland. Ik hield van mijn dorpje, we draaiden neem eens een kind bij de hand. We gaan stilzaal richting reclame hier in Studio NL. Gaan we doen met Yves Segers Draadjes. En dan hebben we nog eentje van Chris Willis. En halleluja, welkom erbij deze zaterdagnamiddag. Dit is Radio Memory vanuit
1: in jouw
0: Galmaarden.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
1: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
1: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.

0: leven vol.
1: Was er eentje, dochter en mama. Ik heb het over Celine en Marguerite Hermans. Voor het leven voor elkaar. Dat is origineel van Demus Roussos, Forever and Ever. We draaien Danny Fabri. Altijd voor altijd. Tot 4 uur draaien ze de beste Nederlandstalige platen.

Een van de lievelingsplaten van Moeke Nadine daar in Ekelgem. Die we langs deze weg de groetjes doen. Ook aan Cindy, Sjaan en Jarne daar. We draaien René, Redley en Zonder Jou. En die hebben we vandaag ook meegebracht. Hè? De Kern van Vlaams Lied Wiltura. Speciaal voor Jurgen, Tinneke en Rune daar in Heluwe. We draaien Het Kan Niet Zijn. En we draaien ze ook heel speciaal voor Patje en Jessica aan de zijkant van het Nijgenbos in Nienhoven.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

draaide Mieke, de dame die je nog kent van mijn beste vriendin en een engelbewaarder. We draaiden Mieke, daarom stuur ik jou een engel. We gaan richting reclame gaan doen met Jan Smits uit Nederland. En we draaien Boom Boom Bar.

0: hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 bent u van harte uitgenodigd op de Kids Day 2026. In de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een organisatie van Fun for Life Springkastelen. Er is een pop-up bar met gratis toegang. De ingang tot de Kids Village is €8 per kind. En er zijn optredens van Frank van Damme, Showspot en Femix, zanger Nico en de Kids Party DJ. Clown Marcelino, Airbrush Tattoo en Kindergrimmes de ganse middag door. En voor de food and drinks zorgen Tante Lies ijskar, Tatti Chocolati, Streetfood Architects en zoete en hartige snacks. Kids Day 2026. Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 in de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een dag vol muziek, plezier en springkastelen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

We draaiden de mannen uit Aalst, namelijk Ambidance. En we draaiden Melke hier in Studio NL. Van ons klein Belgielandje gaan we terug naar Nederland. Gaan we doen met Jan Biggelen. De man die je kent van Lege Pullen.

0: Na twee woelige namiddagen is de politie opnieuw talrijk aanwezig aan het Centraal Station in Brussel. Veiligheidsdiensten stelden vast dat in geheime groepen op sociale media is opgeroepen ook vandaag weer naar de hoofdstad te trekken. De acties zijn gericht tegen de goedgekeurde besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. De voorbije twee dagen zorgden amokmakers van het extreem linkse Antifa en verwante bewegingen voor vernielingen en geweld. Vrijdag is daarbij een 30-tal relschoppers opgepakt. Ook nu lopen groepjes in het zwart geklede jongeren in de stationsbuurt. De politie zegt de hele dag waakzaam te blijven. Het nieuwe driejaarsvervoersplan voor de NMBS dat de ministerraad gisteren goedkeurde, wil reizigers naar de luchthaven in Zaventem ook 's nachts op de trein krijgen. Vanaf december volgend jaar zullen dagelijks 7 nachttreinen rijden vanuit onder meer Brugge en Gent, die om 3:30 's nachts op Brussels Airport toekomen, op tijd voor de vroegste vluchten. Het plan voorziet ook extra dagtreinen tussen verschillende steden. Die moeten er al eind dit jaar komen wanneer fase 1 van het plan van start gaat. De spoorwegmaatschappij wil het totale treinaanbod met 3% uitbreiden. Na de terugval door de spanningen in het Midden-Oosten boeken we opnieuw meer vakanties. Zo blijkt uit de recentste cijfers van touroperator TUI. Wel wachten Belgen nu langer om de trip te boeken. De Canarische eilanden blijken veruit het populairst, gevolgd door Egypte en Turkije, die laatste twee vooral om budgettaire redenen. Voor de golfregio en Aziatische bestemmingen is er opvallend weinig animo. En de Britse acteur Anthony Head is overleden. Naast talloze rollen in Britse series schopte hij het ook tot hoofdrollen in Amerikaanse kijkcijferkanonnen als Buffy the Vampire Slayer en Ted Lasso. Hij speelde ook de Prime Minister in de Britse sketchshow Little Britain. Anthony Head was 72 en stierf van een longontsteking. Hij is ook de broer van zanger en musicalacteur Murray Head, bekend van One Night in Bangkok. Het is de hele namiddag overwegend droog, maar wel betrokken. Temperaturen klimmen niet hoger dan 18 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan krijgen we meer opklaringen.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 bent u van harte uitgenodigd op de Kids Day 2026. In de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke, een organisatie van Fun for Life Springkastelen. Er is een pop-up bar met gratis toegang. De ingang tot de Kids Village is €8 per kind. En er zijn optredens van Frank van Damme, Showspot en Femix, zanger Nico en de Kids Party DJ. Clown Marcelino, Airbrush Tattoo en Kindergrimmes de ganse middag door. En voor de food and drinks zorgen Tante Lies ijskar, Tati Chocolati, Streetfood Architects en zoete en hartige snacks. Kids Day 2026. Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 in de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een dag vol muziek, plezier en springkastelen.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21.

Verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij IMO de RAS krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. IMO de RAS, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.com.

The Role of Love, een van die prachtige songs van Engelbert Humperdinck, vrienden. En zo zijn we natuurlijk begonnen aan een nieuw uurtje met deze Terug naar Toen. Pareltjes van toen hoor je het komende uurtje. En de volgende is er eentje van Wiltura. Daar gaat mijn enige liefde.

De volgende in het rijtje is een succesnummer van Willy Sommers, maar gebracht ook in die gouden 70er jaren door Bobby Prins. Zijn versie van die grootheid: sympathie is geen liefde.

weer voor jullie vandaag ook weer om een leuk duetje meegebracht van Marianne Kampen samen met Theo Diepenbroek van Uit de Gouden Oude Tijd. Ken je hem nog? Hey schat, weet je dat?

beetje Franstalig werk in onze terug naar toen show. Waarom niet? Dat mag toch wel zeker. En dit is een poos geleden dat we deze dame los uit de kast hebben gehaald. Dus vandaag hebben we een van haar mooie songs meegebracht. Ken je ze nog? Natuurlijk. Marleen met haar mooie stem. Hij is zo iemand.

Remus Roesels met zijn My Friend the Wind. En met de volgende plaat, vrienden, gaan we ook al heel ver terug in de tijd, om precies te zijn. Zitten we in het jaar 1974, wat gaat toch die tijd razendsnel. En toen had Willy Sommers deze hit te pakken. Bruiloftsklokken.

De enige echte Elvis Presley. Zo komt er nooit nog eentje dus. Onvergetelijk is zijn nummers. Zijn ze nummers, dat bedoel ik dus. En een onvergetelijke artiest, The King. En wat hebben we nu klaar liggen? Ricky Gordon, die kennen we allemaal wel, hè? Met hits zoals Hamburg en natuurlijk ook Heimwee naar jou. Maar dit is ook een leuk ding. Is minder bekend, maar toch wel eens fijn om te draaien in deze Terug naar Toen. Ik doe geen oog meer dicht.

De herkenbare stem uit duizenden stemmen, die mooie warme stem van Brenda Lee, voor jou in deze Terug naar Toen. En dit nummer is ook onmiddellijk herkenbaar, hè? Helemaal terug in de begin 60er jaren, met het ritme van de regen, Rob de Nijs.

0: luister naar die regen.
1: Sam, met dat ritme van de regen van Rob de Nijs. Gaan we stil aan afscheid nemen, vrienden. Dit was het dan weer om ons uurtje terug naar toen. Wat mij betreft, laten we alvast een afspraakje maken voor een volgende aflevering. Heel graag tot dan. En we sluiten af met Christian Anders.

0: Na twee woelige namiddagen is de politie opnieuw talrijk aanwezig aan het Centraal Station in Brussel. Veiligheidsdiensten stelden vast dat in geheime groepen op sociale media is opgeroepen ook vandaag weer naar de hoofdstad te trekken. De acties zijn gericht tegen de goedgekeurde besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. De voorbije twee dagen zorgden amokmakers van het extreem linkse Antifa en verwante bewegingen voor vernielingen en geweld. Vrijdag is daarbij een dertigtal relschoppers opgepakt. Ook nu lopen groepjes in het zwart geklede jongeren in de stationsbuurt. De politie zegt de hele dag waakzaam te blijven. Het nieuwe driejaarsvervoersplan voor de NMBS dat de ministerraad gisteren goedkeurde, wil reizigers naar de luchthaven in Zaventem ook 's nachts op de trein krijgen. Vanaf december volgend jaar zullen dagelijks 7 nachttreinen rijden vanuit onder meer Brugge en Gent, die om 3:30 's nachts op Brussels Airport toekomen, op tijd voor de vroegste vluchten. Het plan voorziet ook extra dagtreinen tussen verschillende steden. Die moeten er al eind dit jaar komen wanneer fase 1 van het plan van start gaat. De spoorwegmaatschappij wil het totale treinaanbod met 3% uitbreiden. Na de terugval door de spanningen in het Midden-Oosten boeken we opnieuw meer vakanties. Zo blijkt uit de recentste cijfers van touroperator TUI. Wel wachten Belgen nu langer om de trip te boeken. De Canarische eilanden blijken veruit het populairst, gevolgd door Egypte en Turkije, die laatste twee vooral om budgettaire redenen. Voor de golfregio en Aziatische bestemmingen is er opvallend weinig animo. En de Britse acteur Anthony Head is overleden. Naast talloze rollen in Britse series schopte hij het ook tot hoofdrollen in Amerikaanse kijkcijferkanonnen als Buffy the Vampire Slayer en Ted Lasso. Hij speelde ook de Prime Minister in de Britse sketchshow Little Britain. Anthony Head was 72 en stierf van een longontsteking. Hij is ook de broer van zanger en musicalacteur Murray Head, bekend van One Night in Bangkok. Het is de hele namiddag overwegend droog, maar wel betrokken. Temperaturen klimmen niet hoger dan 18 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan krijgen we meer opklaringen.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

the road again. Alleen op Radio Memory hoor je de allerbeste country muziek. Tijd voor een uurtje met Lady Anja.

Mag ik u een goede raad geven? Blijf nog een tijdje bij ons, want hier bij On The Road Again hoor je werkelijk het beste van het beste uit de countrywereld.

0: Na twee woelige namiddagen is de politie opnieuw talrijk aanwezig aan het Centraal Station in Brussel. Veiligheidsdiensten stelden vast dat in geheime groepen op sociale media is opgeroepen ook vandaag weer naar de hoofdstad te trekken. De acties zijn gericht tegen de goedgekeurde besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. De voorbije twee dagen zorgden amokmakers van het extreem linkse Antifa en verwante bewegingen voor vernielingen en geweld. Vrijdag is daarbij een dertigtal relschoppers opgepakt. Ook nu lopen groepjes in het zwart geklede jongeren in de stationsbuurt. De politie zegt de hele dag waakzaam te blijven. Het nieuwe driejaarsvervoersplan voor de NMBS dat de ministerraad gisteren goedkeurde, wil reizigers naar de luchthaven in Zaventem ook 's nachts op de trein krijgen. Vanaf december volgend jaar zullen dagelijks 7 nachttreinen rijden vanuit onder meer Brugge en Gent, die om 3:30 's nachts op Brussels Airport toekomen, op tijd voor de vroegste vluchten. Het plan voorziet ook extra dagtreinen tussen verschillende steden. Die moeten er al eind dit jaar komen wanneer fase 1 van het plan van start gaat. De spoorwegmaatschappij wil het totale treinaanbod met 3% uitbreiden. Na de terugval door de spanningen in het Midden-Oosten boeken we opnieuw meer vakanties. Zo blijkt uit de recentste cijfers van touroperator TUI. Wel wachten Belgen nu langer om de trip te boeken. De Canarische eilanden blijken veruit het populairst, gevolgd door Egypte en Turkije, die laatste twee vooral om budgettaire redenen. Voor de golfregio en Aziatische bestemmingen is er opvallend weinig animo. En de Britse acteur Anthony Head is overleden. Naast talloze rollen in Britse series schopte hij het ook tot hoofdrollen in Amerikaanse kijkcijferkanonnen als Buffy the Vampire Slayer en Ted Lasso. Hij speelde ook de Prime Minister in de Britse sketchshow Little Britain. Anthony Head was 72 en stierf van een longontsteking. Hij is ook de broer van zanger en musicalacteur Murray Head, bekend van One Night in Bangkok. Het is de hele namiddag overwegend droog, maar wel betrokken. Temperaturen klimmen niet hoger dan 18 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar dan krijgen we meer opklaringen.
1: Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 bent u van harte uitgenodigd op de Kids Day 2026. In de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een organisatie van Fun for Life Springkastelen. Er is een pop-up bar met gratis toegang. De ingang tot de Kids Village is €8 per kind. En er zijn optredens van Frank van Damme, Showspot en Femix, zanger Nico en de Kids Party DJ. Clown Marcelino, Airbrush Tattoo en Kindergrimmes de ganse middag door. En voor de food and drinks zorgen Tante Lies ijskar, Tatti Chocolati, Streetfood Architects en zoete en hartige snacks. Kids Day 2026. Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 in de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een dag vol muziek, plezier en springkastelen.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Happy Hour, dat is het bij ons elk uur, elke dag op de radio. Grote hits van de House Martins. Welkom in alweer een nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90. Ook in de maand juni gaan we weer alles geven met binnenkort ook de zomerhits. Maar zover ja, zijn we bijna. Hè. Ik heb nog deze van John Paul Young, Standing in the Rain.

De twee Belgen hadden uiteraard een grote hit met Lena. En ook deze Queen of Mine, ja, dat werd best ook wel een succes in de 80's. Straks even kijken wat er vandaag in de krant stond, jaren geleden. Eerst een nummer 1 hit van Queen, Bohemian Rhapsody.

0: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
0: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
1: Ik zie je graag.
2: Al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
1: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goeie avond.
7: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

Ook het Belgisch werk, dat zit hier in de playlist. De radio's waren dat met Walking the Thin Line. Zo dadelijk gaan we dus even kijken wat er vandaag allemaal in de krant stond, jaren geleden.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 6 juni vandaag, de YMCA wordt opgericht in Londen en dat vandaag in 1844. De eerste foto's, genomen buiten ons zonnestelsel, worden door de ruimtezonde de Voyager 1 naar de aarde doorgestuurd. Op de foto's zijn 6 planeten, waaronder de aarde, te zien van op een afstand van 6 miljard kilometer en dat vandaag in 1990. En het Amerikaanse vrijheidsbeeld komt in juni 1885 aan in New York. En dat vandaag in 1885.

Ik lees net nog iets straf in de krant, want een vliegtuig van United Airlines dat onderweg was naar het Spaanse eiland Mallorca heeft rechtsomkeer gemaakt na een mogelijke veiligheidsdreiging. Bleek dat er een Bluetooth-apparaat aan boord was met een beangstigende naam. Een 16-jarige had zijn Fitbit de naam Bomb gegeven.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
2: Waar zijn al die mooie jaren?
1: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
3: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
4: Radio Memory. Goeie avond.

0: van ook alweer lang geleden. Deze Guess Who.
1: De beste muziek.
2: Hoor hier.
3: Radio Memory.
4: Paus Leo XIV is op zevendaags bezoek in Spanje. Hij is op de luchthaven ontvangen door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. In het koninklijk paleis sprak de paus over de nood om polarisatie te stoppen en prees hij Spanje voor zijn inzet voor vrede en internationaal recht. Tijdens zijn reis ontmoet de paus ook slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk, een probleem dat hij een open wonde noemt. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Andreeva is 19 en nummer 8 van de wereld. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Szwalinska in 2 sets. Voor Andreeva is het de eerste keer dat ze een van de 4 Grand Slams kan winnen. In de Ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de ingekorte koninginrit gewonnen. Door lawinegevaar werd de finish verplaatst 1 kilometer voor de top van de voorlaatste klim, de Finestrij. Vollering was de sterkste, maar haar landgenote Anna van der Breggen blijft in de roze leiderstrui. Zij finishte 4e. Zondag eindigt de Giro Donne met een bergetappe. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijnstadion versloegen ze overtuigend Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelaar, De Bruyne, Luke Bacchio en Raskin. Maandag vliegen de Duivels naar de States. Op 15 juni spelen ze daar hun eerste wedstrijd tegen Egypte. En Formule 1-piloot Kimi Antonelli start zondag van een pole position in de Grote Prijs van Monaco. De 19-jarige reed de beste tijd tijdens de kwalificatieritten. Max Verstappen start van de tweede plaats. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de derde tijd. Hij start van op de tweede rij, net als zijn ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc. Na een overwegend droge nacht begint zondag met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. Maandag gaat het in de namiddag regenen en ook de rest van de week blijft het wisselvallig en frisser. Woensdag halen we nog hooguit 16 graden.
5: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
6: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
7: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
5: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
6: Dat is al wel een keer de moeite.
8: Radio Memory bestaat 2 jaar.
9: En dat wordt gevierd.
8: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montali, Silla Key en Jordi Van Het.
10: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die
8: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.

0: 30 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Hallo iedereen, ik ben Van Grover en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijn bij Radio.

Afgelopen woensdag bereikte ons het trieste nieuws dat Margriet Hermans overleden is. We kennen haar van hits als Alle mooie mannen zijn zo lelijk, Kathleentje, Niets houdt me tegen en nog vele andere. Deze veraf en toch dichtbij kwam nog uit in 1998. Ja, ze zal gemist worden, heel zeker weten. Geniet verder nog van de grote hits het komende uur hier bij ons op de radio.

80 was prachtig met deze van Prefab Sprouts en Appetite. Een beetje een vergeten hit. En het Nederlandse duo Snoopy scoorde in 1978 een gigantische hit met deze No Time for a Tango. Een leuk detail, de twee zangeressen kenden elkaar nauwelijks toen ze in de studio werden gezet. Maar hun chemie was zo perfect dat ze er heel Europa mee veroverden.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
5: Waar zijn al die mooie jaren?
4: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue. Zondag 7 juni in Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
6: Radio Memory.
7: Goeie avond.
6: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

De Duitsweet, met hun ode aan de King. We reizen door naar het warme Amerikaanse zuiden met Glen Campbell. Zijn hit Southern Nights uit 1977 klinkt ontzettend vrolijk. Maar de man die het schreef, componeerde het nadat hij diep in de nacht naar de sterren keek. En dacht aan de verhalen die zijn grootouders vertelden over de tijd van de slavernij. Campbell hoorde er vooral een universele boodschap van hoop en thuisreizen in en maakte er een nummer 1 hit van.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, Lulu Aertgeert, dat is een Vlaamse actrice, wordt er vandaag 63. Dan ook nog Björn Borg, Zweedse tennisser, wordt er 70 vandaag. En koning Albert II, de zesde koning van België is dat, die wordt er vandaag 92.

You are the sunshine of my life. Bestaat er een mooier compliment? Groot heet voor Stevie Wonder hier. Even naar het Songfestival van lang, lang geleden. Een echte meezinger, hè? Deze van de Harry's. Diggaloo, diggalee.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.

Ja, tijd vliegt snel. Gebruik hem wel. Dat hebben we vandaag ook weer gedaan. Dat gaan we volgende week ook weer doen in een nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90. Ik heb nog deze van Rotation. Graag tot volgende week.

0: Paus Leo XIV is op zevendaags bezoek in Spanje. Hij is op de luchthaven ontvangen door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. In het koninklijk paleis sprak de paus over de nood om polarisatie te stoppen en prees hij Spanje voor zijn inzet voor vrede en internationaal recht. Tijdens zijn reis ontmoet de paus ook slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk, een probleem dat hij een open wonde noemt. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Andreeva is 19 en nummer 8 van de wereld. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Szwalinska in 2 sets. Voor Andreeva is het de eerste keer dat ze een van de 4 Grand Slams kan winnen. In de Ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de ingekorte koninginrit gewonnen. Door lawinegevaar werd de finish verplaatst 1 kilometer voor de top van de voorlaatste klim de Finestre. Vollering was de sterkste, maar haar landgenote Anna van der Breggen blijft in de roze leiderstrui. Zij finisht de 4e. Zondag eindigt de Giro Donne met een bergetappe. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijnstadion versloegen ze overtuigend Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelaere, De Bruyne, Luke Bacchio en Raskin. Maandag vliegen de Duivels naar de States. Op 15 juni spelen ze daar hun eerste wedstrijd tegen Egypte. En Formule 1-piloot Kimi Antonelli start zondag van een pole position in de Grote Prijs van Monaco. De 19-jarige reed de beste tijd tijdens de kwalificatieritten. Max Verstappen start van de tweede plaats. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de 3e tijd. Hij start van op de 2e rij, net als zijn ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc. Na een overwegend droge nacht begint zondag met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. Maandag gaat het in de namiddag regenen en ook de rest van de week blijft het wisselvallig en frisser. Woensdag halen we nog hooguit 16 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
5: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
4: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
5: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: Met deze 2 lekkere classics gaan we vandaag van start.

Vroeger is geïnspireerd door de Spaanse burgeroorlog en de idealistische Welse vrijwilligers, en het waren vooral mijnwerkers, die naar Spanje trokken om te vechten tegen de fascistische dictatuur van generaal Francisco Franco. If you tolerate this, your children will be next, uit 1998 van de Manic Street Preachers. En daarvoor, als eerste vandaag in deze Studio 45, nam ik je mee naar 1986. Met Drum Theater en El Dorado. Toen hun min of meer eerste single Living in the Past een bescheiden hit werd in Engeland in 1986, mocht Drum Theater mee op tournee met The Human League. Een jaar later kwam er een heruitgave van El Dorado, want eigenlijk was dat wel hun eerste single. En werd het wel een kleine hit. Het bleef wel bij het ene album wat ze uitbracht in 1987, Everyman. Het fantastische El Dorado dus, van Drum Theater. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. Ja, we zijn weer vertrokken. 2 uur lang, de fijnste 70s, 80s, 90s, 00s en 10s. Met andere woorden, dit is alweer jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie daarbij de komende 2 uurtjes gezelschap houden. Met bijvoorbeeld zometeen eentje voor François Feldman. Hij scoorde in die periode hit na hit in Frankrijk. Jonice Jameson was oorspronkelijk een veelgevraagde achtergrondzangeres. Die werkte met wereldsterren zoals Elton John en de Eurythmics. Jupa betekende haar grote doorbraak bij het Franse publiek. Later namen ze samen nog een hitje op, J'ai peur. Dat was in 1991. Maar zometeen dus die fijne Jupa uit 1990 voor François Feldman en Jonice Jameson. Maar eerst naar 1987. Niemand minder dan Jimmy Jam en Terry Lewis, het befaamde duo, produceerde deze track. En in plaats van een puur instrumentaal nummer bevat de single prominente vocale bijdrage van zangeressen Janet Jackson en Lisa Keefe. Hup Alpert, keep your eye on me.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 bent u van harte uitgenodigd op de Kids Day 2026. In de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een organisatie van Fun for Life Springkastelen. Er is een pop-up bar met gratis toegang. De ingang tot de Kids Village is 8 euro per kind. En er zijn optredens van Frank van Damme, Showspot en Femix, zanger Nico en de Kids Party DJ. Clown Marcelino, Airbrush Tattoo en Kindergrimmes de ganse middag door. En voor de food and drinks zorgen Tante Lies ijskar, Tati Chocolati, Streetfood Architects en zoete en hartige snacks. Kids Day 2026. Zaterdag 13 juni van 10 tot 10 in de gemeentehuisstraat 30 in Meerbeke. Een dag vol muziek, plezier en springkastelen.
4: Radio Memory.
5: Goeie avond.

Eerste Liefde, tweede single van het titeloze soloalbum van Guus Meeuwis. In deze plaat verklaart de Brabantse zanger natuurlijk zijn provincie de liefde. De actie Brabant voor Brabant vocht al jaren om van dit nummer het nieuwe Brabantse volkslied te maken. Zo'n 25.000 mensen ondertekenden de petitie. Tot nu toe nog steeds zonder succes. Brabant, Guus Meeuwis uit 2004. Dit is Studio 45 en dat wil zeggen dat we dan een Egeltripper en een Lexixel voor jullie bij hebben in de show. De Egeltripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En vandaag staat hij in het teken van ABC. Straks in deel 2, drie grote hits achter elkaar en de biografie. En op het einde van de show, tijd voor de Lexixel. Dat is een extra lange plaat. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 2024. Purple Disco Machine, tezamen met Friedrich Lichtenstein. Die machine, dat is vandaag onze Lexixel. Mick Hucknall schreef het nummer wat je zo dadelijk krijgt te horen, Holding Back the Years, al in zijn tienerjaren. Nog voor zijn vierde verjaardag verliet Hucknall's moeder het gezin, waarvan de gevolgen in dat liedje terug te horen zijn. Het nummer is trouwens terug te vinden op het album Picture Book, dat uitkwam in 1985. En nog een weetje, want origineel is het eigenlijk van de Frantic Elevators uit 1982. Maar dat was de vorige band van Mick Hucknall. Simply Red, zo dadelijk, uit 1985, Holding Back the Years. Maar eerst gaan we terug naar de dansvloer, anno 1995. Ingezongen door de zangeres Maria Isabel Garcia Asensio, oftewel Marissa. Het werd de debuutsingle, vlak voordat ze in 1996 wereldwijd doorbraken met de megahit Bailando. Dit is het Belgische Paradiso en Un Clima Ideal.

In 2009 bracht Cooking on Three Burners origineel deze plaat uit met de vocalen van de Australische zangeres Kylie Oldest. Toen kwam er de 19-jarige Franse DJ Kungs, want die ontdekte het nummer online en herwerkte het begin 2016 tot een up-tempo tropical house track, zoals je hem nu ook kreeg te horen. Kungs en Cooking on Three Burners, This Girl uit 2016. En op onze Facebookpagina kan je de videoclip van deze plaat bekijken. Niet alleen die Kungs en Cooking on Three Burners zul je daar terugvinden, maar bijvoorbeeld ook onze ego-tripper van deze week, ABC, de Lex XL, Purple Disco Machine en Friedrich Lichtenstein in dit geval met Die Machine. En verder ook weer een link naar Mixcloud, want je kan het volledig herbeluisteren wanneer het net iets beter voor jou uitkomt. Het staat op Mixcloud, maar om het jou gemakkelijk te maken, staat de link daar naartoe ook op dezelfde Facebookpagina. Like en of volg hem dan meteen ook, moest je het nog niet hebben gedaan natuurlijk. En je vindt ons onder Studio Spatie 45 als getal. Zometeen de openingstrack van een succesvolle negende studioalbum I Am. We hebben het dan over Earth, Wind & Fire. Ik neem je mee naar 1979 met dat geweldige In The Stone. Maar eerst de debuutsingle van de Britse new wave band Spandau Ballet. Ze brachten het uit in het najaar van 1980. En het nummer betekende de grote doorbraak ook voor de band en lanceerde hen direct in de schijnwerpers van de vroege jaren 80 synthpop en new romantic beweging. Dit is To Cut A Long Story Short, Spandau Ballet.

0: Wakefield komt eraan. Saturday Night.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie je graag.
4: Hij is er.
5: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
5: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
6: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Goeie avond.

0: Eurodance hit uit 1994 van het Italiaanse project Wakefield. Met het Deense model en zangeres Sunny Charlotte Carlson als gezicht. Het werd een hit in 1994. Saturday Night. Uiteraard gaan we zometeen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, 00s en 10s. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is nog lang niet afgelopen. In deel 2 heb ik dan bijvoorbeeld ook nog voor jullie de Egotripper klaarstaan. Je krijgt van mij vandaag de biografie en drie grote hits achter elkaar van ABC. En op het einde van de show, de Lex XL, een extra lange plaat. En daarvoor neem ik je mee naar 2024. Eentje voor de Purple Disco Machine met Friedrich Lichtenstein, die machine. Dat is voor straks. In dit uur gaan we nog samen naar 1986. De Duitse formatie 16-bit. Het nummer werd geproduceerd door Luca Anzilotti en Michael Münzing, die begin jaren 90 wereldwijd doorbraken, want zij waren de oprichters van Snap. De herkenbare gesproken stem in het nummer werd ingesproken trouwens door de bekende Duitse DJ en producer Sven Veit. 16-bit uit 1986. Where are you?
1: Even if you are not a believer in the Almighty, it's never too late to confess your sins. Come with me. I will show you the way.
2: Where are you? Where are you?

0: Jaarlijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
4: Waar zijn al die mooie jaren?
3: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue. Zondag 7 juni in Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
5: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: Hallo iedereen, ik ben Dan de Rover en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren? Is deze week de hitschijf bij Radio Memory.

afkomstig van zijn succesvolle tweede soloalbum How Old Are You? En dat de hoogtijdagen van de Bee Gees in de vroege jaren 80 tijdelijk luwde scoorde Robbie met deze single een gigantische solo-hit. Juliet uit 1983 van Robin Gibb. En daarvoor als eerste in deel 2 van deze Studio 45. Een hele fijne van Leijers, Michiels en Soul Sister uit 1990. Through Before We Started. Hey, fijn dat je luistert. Nog een klein uurtje blijf ik bij jullie. Met alleen maar de allerleukste 70s, 80s, 90s, series en 10s. Met andere woorden, dit is nog een klein uurtje jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Ik ben Lex en hou jullie daarbij gezelschap. Met bijvoorbeeld zometeen een hele fijne uit 1984. Wally Badaru. Het verscheen oorspronkelijk in 1984 op zijn veel geprezen soloalbum Echoes. En het nummer staat bekend om zijn vernieuwende gebruik van vroege digitale synthesizers en de vloeiende samensmelting van elektronische pop met subtiele Afrikaanse en Caribische ritmes. Wally Badaru, onderweg voor jullie met Endless Race. Maar eerst naar 1992, met het zesde nummer van het album Automatic for the People. Het is melancholisch en een breekbaar nummer dat draait om rouw, verlies en familiebanden. De tekst beschrijft namelijk de nasleep van een overlijden binnen een familie. Dit is R.E.M. Sweetness Follows. Ready?

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

Duitse producerscollectief Glockenbach en de Amerikaanse zangeres Norma Jean Martin. En dit Duitse producers- en DJ-collectief werkt bewust volledig anoniem en verschijnt altijd met zwarte maskers. Hun filosofie is dat muziek geen gezicht of commercieel merk nodig heeft. De luisteraar moet puur van de muziek kunnen genieten. Glockenbach en Norma Jean Martin hier in Studio 45, dat fijne Anthem. En zij brachten ons tot aan de egotrippen voor deze week. En die is voor ABC. En die band werd opgericht in 1980 in Sheffield. De groep ontstond uit de eerdere band Vice Versa en werd gevormd rond zanger Martin Fry samen met Mark White, Stephen Singleton en David Palmer. ABC combineerde new wave, synthpop en funk met een opvallende visuele stijl. De groep brak internationaal door in 1982 met het debuutalbum The Lexicon of Love, geproduceerd door Trevor Horn. Het album bevatte hits als Poison Arrow, The Look of Love en All of My Heart. The Lexicon of Love viel op door het gebruik van orkestrale arrangementen in combinatie met elektronische popmuziek. De videoclipstijl en het imago van Martin Fry speelden eveneens een belangrijke rol in het succes van de band tijdens de vroege jaren 80. In 1984 bracht ABC het album Beauty Step uit, waarop de groep een meer gitaargericht geluid liet horen. Daarna volgde How to Be a Zillionaire in 1985 met singles als Be Near Me en When Smokey Sings, een eerbetoon aan Smokey Robinson. Tijdens de tweede helft van de jaren 80 en de jaren 90 veranderde de samenstelling van de band meerdere keren. Martin Fry bleef het vaste gezicht van ABC. De groep bracht albums uit zoals Alphabet City en Abracadabra en bleef actief met concerten en televisieoptredens. In 1997 verscheen Skyscraping, waarmee ABC opnieuw aandacht kreeg binnen de pop- en retro-scene. Later volgden nog albums zoals Traffic en The Lexicon of Love 2 in 2016, waarop opnieuw werd samengewerkt met orkestrale arrangementen. ABC bleef optreden in het Verenigd Koninkrijk en op internationale festivals met Martin Fry als centraal lid van de band. Geniet mee van onze egotripper van vandaag. Dit is

Tonight You Murdered Love uit 1987, daarvoor When Smokey Sings. En als eerste in dit rijtje van drie uit 1982, The Look of Love. Dit waren de drie grote hits van ABC, want die jongens zijn deze week de Ego Tripper hier in Studio 45. En je weet het waarschijnlijk, hè? Er is van de Ego Tripper een Spotify playlist. Ga ervoor naar de account van Lex de Groot, vind je daaronder Studio 45, dus de playlist terug van de Ego Tripper. Ik neem je mee naar 1978. Thinking of You is afkomstig van het succesvolle album We Are Family. De grote hits van het album zijn de eerste singles He's the Greatest Dancer, We Are Family en Lost in Music. Zometeen ook uit het album Thinking of You uit 1978, Sister Sledge. Maar eerst naar de hitparade van 1986. Het werd alweer een hit voor Modern Talking, Atlantis is Calling, SOS for Love.

0: jullie onderweg uit 2005, United Nations, Out of Touch.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Radio Memory. Goeie avond.

0: duidelijke knipoog natuurlijk naar Daryl Hall en John Oates. Out of Touch uit 2005, deze voor Uniting Nations. En daarmee hebben we het bijna gehad voor vandaag. Maar dat wil dan wel zeggen dat we nog een extra lange plaat hebben. Dat is de Lex XL. En net als van de Eagle Tripper is er van de Lex XL een Spotify playlist. Ga ervoor naar de account van Lex de Groot. Onder Studio 45 vind je daar ook de Lex XL terug. Ik neem je mee naar 2024. Die machine heeft een bijzondere achtergrond binnen het oeuvre van Purple Disco Machine, aangezien het zijn allereerste Duitsstalige nummer ooit werd. Het nummer dient als de officiële afsluiter van zijn album Paradise en draagt een specifieke ecologische en filosofische boodschap met zich mee. Het album draait namelijk om het concept van het paradijs. En met die machine wil de Piontech, dat is Purple Disco Machine dus, het album afsluiten met een betekenisvol statement. Het nummer verkent namelijk de dynamiek tussen mens versus machine en hoe wij als mensheid omgaan met onze planeet, ons eigen paradijs. Piontech wilde een nummer maken dat politiek geëngageerd was, maar zonder te zwaar of belerend te klinken. Door Liechtensteins performance is de boodschap verpakt in pure ironie en humor. En die Friedrich Liechtenstein is trouwens eigenlijk een kunstenaar en cult-icoon. De moeite trouwens ook om de videoclip eens een keertje te bekijken. Ik heb hem op onze Facebookpagina geplaatst. Geniet mee van Purple Disco Machine en Friedrich Liechtenstein, die machine. Ik wens je nog heel veel plezier met de rest van de Jockseat bij ons. Maak er verder ook nog een hele fijne week van. En dan zijn we er volgende week terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics. Extra

wat hoger te zetten en je onder te dompelen in de beste house en dance beats van dit moment. Dit is de Land of Dance Mix Radio Show met nu een remake van een hit van een paar jaar geleden van John Newman. Het is een remake gemaakt door Henri BFR. Love Me Again.

0: Hallo iedereen, ik ben Dani de Rover en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijf bij Radio Memory.
1: Radio Memory.
2: Dit is Radio Memory's hitschijf van de

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live from the radio studios in Belgium. Be welcome. In this second hour, Land of Dance Mix Radio Show. All your favorite dance tracks in the mix. Enjoy the Land of Dance Mix Radio Show with Steph T.
4: Dit is het tweede uur van de Land of Dance Mix Radio Show hier op je favoriete radio.

track welke gereleased is via Two Rock B-side record label Unknown Worlds van Eddie Long. Straks de nieuwe Dub Dogs met Euro Trash Girl. We hebben ook Claymax met Keep On Running en de nieuwe DJ-licious met Cold Fire Do As I Say. Maar eerst deze van Deep Eyes, My Broken Beat Heart.

0: een nieuw uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.